Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil. Welgekomen. U hoorde hiervoor een vervanging van Warretaal. En uiteraard hebben wij niks tegen de mensen die de vervanging doen. En evenmin iets tegen Warre. Het was een grapje. Kaya Sarriaho schreef Jardin Secret en het was Mahan Isfahani die dat dan vertaalde voor zijn klavecimbal. En klavecimbal heeft hij wel vaker gebruikt. Het is zijn hoofdinstrument en zo heeft hij op een plaatje ook deze pianoface van Steve Reich gecoverd, of hoe moet je dat dan noemen? Een eigen versie van een nummer dat gemaakt is voor piano, heeft hij dan omgevormd voor klavecimbal. Mahan Isfahani. Nog één dik kwartier lang pianofeest.

Piano Face van Steve Reich, bewerkt voor clavecimbal door Mahan Eswahani. En Steve Reich gaf zijn zegen daarvoor. Te vinden op Time Present en Time Past van Mahan Eswahani. Dan hebben we nog een andere plaat van Mahan Eswahani. Zijn de muziek met een vraagteken. En dat is dan een verwijzing naar de track die u nu hoort. Programme Commune, muziek socialist, vraagteken, van Luc Ferrari. En Luc Ferrari is een componist die onder invloed van Edgar Varèse is beginnen werken met tape. Maar uiteraard heeft hij ook andere muziek geschreven, vooral elektro-akoestische muziek, zoals deze Programme Commune, muziek socialist. Hier door Mahan Eswahani, de man, de Iranier die in Amerika leeft en zijn leven volledig gewijd heeft aan de clavecimbal. Dit is dus muziek van Luc Ferrari.

muziek van Luc Ferrari, hier gespeeld door Mahan Esfahani, de Iranier die in Amerika woont en op de klavecimbel speelt en deze programme commun muziek socialist vraagteken van Luc Ferrari heeft gespeeld, toch bijna 20 minuten lang. Het duurt nog even eer het echt gedaan is. Dat geeft mij de tijd om het volgende aan te kondigen, namelijk muziek voor de harmonium. En ik heb dat gekozen omdat ik dat ook niet zo heel lang geleden heb gekocht. Het is dan nog een harmonium dat niet op de normale manier gestemd is, maar op de sixth tone. En dat is allemaal te wijten aan een groepje dat nu ineens heel populair is. Angine Poitrine, denk ik dat ze heten. En dat wordt zo de hemel ingeprezen door mensen die ja, voor de eerste keer iets horen dat niet klinkt zoals het normaal zou moeten klinken. Zoals u weet misschien ook, de westerse muziek bestaat gewoon uit de 12-toonsmuziek, maar de rest van de wereld trekt zich daar niks van aan. Maar toch hebben wij nog altijd de neiging om te zeggen dat dat de manier is waarop je muziek moet maken en bedenken. En vandaar dat Angine Poitrine, die zich daar eventjes van hebben af laten wijken, dus met microtonale muziek heet dat dan, en is dat ineens in. Maar dat is niet van ineens iets dat nieuw is. Nee, dat is iets dat al heel lang bestaat, uiteraard buiten Europa. Maar binnen Europa waren er ook wel componisten die zich daarmee bezig houden. Onder andere, ja, of hielden en houden, zoals bijvoorbeeld Alois Haba uit Tsjechoslowakije kwam die man. En dit is een compositie die een ode is aan de muziek van Alois Haba door Bernhard Lang. Loops voor Alois Haba te vinden op Pieces for Six Tone Harmonium. Dus muziek die zich niet houdt aan de 12 tonen die wij normaal zouden willen horen. En muziek die al langer gekend is dan Angine Poitrine. In your face. En dat was het ook voor Radio, voor Zetpil. Deze week tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil.

Tournée La Pêche en welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal, maar het is nog geen Namaste op dit uur. Het is nog de beurt aan Back to Base, maar Back to Base kan er niet aanwezig zijn. Daarom vervang ik Back to Base.

Daphne LaPage van Ibis Lawrence. Ibis Lawrence. En u hoort de ventilator op de achtergrond om de lucht een beetje in beweging te houden met deze hittegolf. En u bent dan ook aan het luisteren naar Radio Centraal 106.7 FM op DAB+ en op internet. Back to Base, vervanging door Namaste. En om 3 uur is het dan Namaste zelf. En de reggae-plaatjes zullen misschien nog niet uitgedeeld zijn, daarom zal ik ofwel al overgaan naar bluegrass of zoiets. En dan kan het ook zijn dat we een beetje in de reggae blijven.

0: naturellement Daniel, président, et Pierre Alitère, comme chaque année, le 14 juillet. En merdeuse, par essence, elle est en merdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre Elitère en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party. Dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Elitère en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo. De 14 juillet party.
2: Ja, ik ga daaraan toevoegen inderdaad wel degelijk. Op de jingle ben ik nadrukkelijker aanwezig dan op de affiche en flyer, maar ik kom er wel op voor, in een gecamoufleerde vorm zou je bijna kunnen zeggen. Les préliminaires dramatiques de R, dat ben ik dus. En ik ga een bijdrage leveren, in principe van 12 tot 12 het gebeuren, en ik begin... Is het plan, dat betekent dat alle zaken aanwezig zijn. Ik heb voornamelijk nodig een microfoon en een cd-speler, waar ik een cd in kan plaatsen met benodigde muziek. Nu, het is wat ik ga doen. Ik ga fragmenten brengen van een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot. In 1952, gepubliceerd in Frankrijk, in Parijs, in het Frans geschreven. Het ging ook in première in Parijs, waar Samuel Beckett een groot deel van zijn leven heeft gewoond en ook overleden is. Hij schreef in het Frans vanaf een bepaald moment en vertaalde nadien zijn werk in het Engels. Wat Waiting for Godot, dat de première in Londen was enkele jaren later, kunnen we stellen. Dus interessant, Samuel Beckett op de 14 juillet, in combinatie met muziek van Serge Gainsbourg. De drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, uit zijn soundtrack voor zijn film Je t'aime moi non plus. 1972 geloof ik die film. En ja, het lied zelf komt niet in de film voor. Zo, dat is dus het plan. En het gaat 11 minuten, 12 minuten, er werd ook 15 minuten mogelijk. En dus maximaal 15 minuten, zullen we dan stellen, zal het zijn. En het plan is wel om het op de radio opnieuw, iets nadien denk ik dan. Want ik heb begrepen dat er eigenlijk geen live uitzending komt. Het staat ook niet op internet vermeld. Dus tenzij in de laatste instantie beslist wordt om daar toch een uitzending van te maken, dat gaat dan blijkbaar niet door. Maar ik ga het wel zelf in voorspel overdoen. Het Frans dat ik zal brengen in Bar Tati in Berchem, dus de Franse versie, aangevuld met een Nederlandse vertaling in voorspel. Ook muziek van Serge Gainsbourg, extra muziek van Serge Gainsbourg, ook zijn stem zal aan bod komen in voorspel. En ik voorzie dat eigenlijk voor 15 juli. Dus dat is het plan om het zo te doen. We zullen zien dus hoe het gaat daar in Bar Tati. Een festival, zoals Pierre in de jingle zei. Denk aan voor het eerst dat het een festival is. Bij de vorige editie, door een samenloop van omstandigheden, werd het ook een beetje wachten op Godot. Dat is een Nederlandse uitdrukking. Hè. Wachten op wie gaat er komen en weet ik veel. Het werd een beetje wachten op Godot, kunnen we denk ik op dat moment zeggen. Ik heb uitleg gekregen bij dat er toch al wat mensen waren, maar de omstandigheden waren niet optimaal. Maar natuurlijk ook belangrijk om een extraatje te brengen. Veelal zal het zijn DJ's die Franse liederen zullen laten horen. En we zullen zien feestelijk gebeuren. Bart Tati, Jacques Tati, ook natuurlijk een belangrijke Franse kineast en een mogelijke inspiratiebron voor een volgende gelegenheid. Maar bon, voorlopig houden we het bij Samuel Beckett en Serge Gainsbourg.
0: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati, avec Rudy Vourspel, Philippe Colbert, le professeur Tournesol, Bande à part, Génétique électrique, Thème Rock, les préliminaires dramatiques, chef d'orchestre Jean de Bassé, et naturellement Daniel, président, et Pierre Aliter, comme chaque année, le 14 juillet.
3: Le 14 juillet.
0: En merdeuse. Par essence, elle est emmerdeuse, est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Daniel Président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 VA Party. Dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 weer party.
2: Inderdaad, beginnend om 12 uur 's middags. In eerste instantie een matinée gebeuren, maar dan tot middernacht. Dus toch nog tijd om te komen en te genieten van het idee ook trouwens, kunnen we stellen. Thuisreis vandaag. Vandaag thuisreis naar Ljubljana, hoofdstad van Slovenië in Europa. Ljubljana, in het Duits bekend als Laibach. Dat is ook de naam van een bekende muziekgroep, opgericht in 1980 in Trvolje, een dorp zo'n 53 kilometer van Ljubljana. Ik breng een ruime selectie uit de soundtrack van Laibach voor de film Iron Sky uit 2012. Een science fiction, oorlogsfilm, satire. Er staan stukjes dialoog op de soundtrack in het Duits en het Engels gesproken. Het is in eerste instantie een Finse film. Finse kineast, scenario en dergelijke. Ja, geregisseerd door Timo Vuorensola. Ja, ik zei het, stukjes dialoog. Ik ga er toch ook een korte samenvatting geven. Vooraleer ik een eerste track laat horen. Later zal ik de andere ingrediënten van de uitzending verder opsommen. Maar een film uit 2012, gesitueerd in 2018. Iron Sky. Korte inleiding. In 1945 vluchten een aantal overlevende nazi's vanaf een geheime nazi-basis op Antarctica, Nieuw Schwabenland. In door anti-zwaartekracht aangedreven schotelvormige ruimteschepen naar de donkere kant van de maan, waar ze een militaire basis, Zwarte Zon, bouwen om weer op krachten te komen en een invasie van de aarde voor te bereiden. Dat is kernachtig de samenvatting. En alvast een eerste track uit die uitvoerige soundtrack. Ik heb de film niet gezien. Ik heb enkel de soundtrack gehoord. En hier komt het eerste stuk. Take Me to Heaven.
4: Touchdown in T-minus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: Begnagrad was dit.
1: Uit Slovenië, opnames uit de periode 1976-1977. Toen Slovenië nog deel uitmaakte van Joegoslavië, zou een album verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Het debuutalbum van Begnagrad verscheen in 1982, ook toen in Joegoslavië. Dit is eigenlijk postuum verschenen, want Begnagrad stopte in 1983. En deze cd, Begnagrad Tastare, verscheen in 1993, met dus inderdaad vroege opnames. Daarvoor een stukje uit die soundtrack voor Iron Sky. Personages hebben wel kreten en uitdrukkingen, inderdaad. Dat zijn dus wel personages in die film, kunnen we wel stellen natuurlijk. Dan daarvoor Jan de Smet en Jan de Wilde met Moeder Weer Meisje. Ik zal even de aankondiging erop pikken en dan zal ik nog een beetje zeggen over wat ik al in uitzending heb gebracht. Ja, wat er nog komt is van extra van Laibach. Die soundtrack komt nog aan bod. Ruim, maar ook hun versie van twee liederen van de Beatles.

0: schoonmoeder, denk ik.
1: Dan Bratko Bibic, lid van Begnagrad, bracht in 1995 het album Bratko Bibic en de Medleys of Britko Bibic uit. Daar wat muziek uit verder. Ja, dat verder ook nog muziek uit de compilatie Der Bleiche Mond, Bledi Mesek, alte instrumentale volksmuziek aus Slovenien, verschenen in Duitsland in 1991. Ook Nederlandstalig werk doorheen de uitzending. 6 liederen, waarvan u reeds 1 kon beluisteren, Jan de Wilde en Jan de Smet met Moeder Weer Meisje, komt uit de compilatie Het Beste uit 10 jaar Te Gek. Een uitgave van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest. Deze compilatie verscheen in 2014 en van de 5 liederen die daar nog uitkomen, onder meer het lied van Marcel van Tilt. Verder ook 3 liederen uit de nieuwe cd van Arbeid Adelt, in de persoon van Marcel van Tilt, in samenwerking met het duo Parka Paraplu, Emma Rotsaert en Geert van Bever. Het album AA, PKPP, onlangs verschenen. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik enkele passages voor uit een van de laatste boeken van Friedrich Nietzsche, Voorbij Goed en Kwaad. Voorspel tot een filosofie voor de toekomst, een boek uit 1886, vertaald door Thomas Grafdijk, vertaling herzien door Paul Beers, verschenen in 1999. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa, en Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard. Dat is een docudrama over Marianne Faithfull, die ook te zien is in die documentaire, komt aan bod en overleed begin 2025. Even kijken, de tentoonstellingsrubriek, 2 fototentoonstellingen momenteel te zien. Jacques Sonck in Galerie 51, dat is aan de Zirkstraat, en Vivian Meyer in Galerie 51-2. En niet 2, maar 2 ook. T-O-O. Ja, dat is aan de Hofstraat, op de hoek of om de hoek. Dat is in het tweede uur de tentoonstellingsrubriek. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ik heb alvast nog enkele tracks uit die soundtrack van Laibach voor Iron Sky. Ik moet op de juiste lijst kunnen kijken. En dan zie ik... Ja. Ja, ja, inderdaad. Classroom. Where are we from? Spaceship Hangar. Kameraden. Wat nog? Ja, Kameraden, wir keren heim. Ein Spion von der Erde. En Sauerkraut. En ook nog Washington's Escape. Veel korte stukken. Laibach, een soundtrack voor Iron Sky, film uit 2012.
2: In English now. Where are we from?
3: Siegfried.
4: The Earth.
2: And when did we leave?
3: Brunhilde.
5: 1945.
2: And where did we go?
6: The dark side of the moon!
2: Brilliant.

De film Good Boy. Geregisseerd door Jan Komasa. Scenario Bartek Bartosik. En Nakash Khalid. Cinematografie Michal Dimek. Muziek Abel... Of ja, we kijken. Abel Korzeniowski. Zijn Poolse namen. Enkel ja, de Nakash Khalid is een Brit. De film, in eerste instantie een Poolse film. Die, ik zou het eerst in Polen gesitueerd zijn, maar het is overgebracht naar Groot-Brittannië. En daar heeft dan die co-scenarist Nakash Khalid een bijdrage geleverd. Het zijn ook Britse acteurs. Stephen Graham als Chris. Andrea Risenborough als Catherine, zijn vrouw. Kit Makusen of zoiets, ja. Ik heb Rakusen, geloof ik. Als Jonathan, hun jonge zoon. Dan Anson Boon als Tommy. 19-jarige drugsverslaafde, geweldplegende jongeling. Die er flink tegenaan gaat. Dat zien we ook in het begin van de film eigenlijk al. Maar we zien voornamelijk ook dat hij een beetje uit koers geraakt door de drugs. En wordt meegenomen door Chris. En dan komt hij in een groot landhuis, landelijk, aan een ketting. Het ligt aan een ketting, wordt aan de ketting gelegd. En ja, het komt eigenlijk het principe van een vorm van heropvoeding, zou je kunnen zeggen. Er worden ook heel veel beelden. Dus Chris heeft beelden verzameld van veel van zijn geweldplegingen. Die hij dan heeft gefilmd, of laten filmen, heeft door een kameraad, een vriend. En dan online heeft gezet. Dus het idee van geweldpleging op een jongere. Zijn telefoon afpakken en kapot slagen en dat dan gaan filmen. En online zetten. En je ziet dan ook, als je die filmpjes ziet, een beetje een kick. Je krijgt er zelf nog een kick van dat gegeven, van die beelden. Maar de heropvoeding gaat dus wel dus verder gaan. Dat is een beetje het idee, ja. Wat hebben we nog hier genoteerd? Rina, vertolkt door Monica... dat is een naam, ik weet niet exact waar zij vandaan komt. Mogelijk ook uit Polen of toch iets, Oost-Europees. Franjik, zij vertolkt een huishoudster uit Macedonië. Iemand die in slechte papieren zit, of met slechte papieren zit, of zonder papieren zit. En die, die huishoudelijk werk komt doen en zich niks mag zeggen over die Tommy daar. Dat is een beetje het gegeven, want ze zit toch zelf in de problemen. Dat heeft Chris nagekeken of uitgezocht. Wat hebben we dan nog hier? Gabby, ja, vertolkt door Savannah Stein, vriendin van Tommy. Maar al bij al dus een heel bijzondere film in die zin van dat het gegeven, hoe dat dan daar evolueert. En de onuitgesprokene, die vrouw, die lijkt een trauma te hebben meegemaakt, maar wat het precies is, is niet helemaal duidelijk. Dus er is een spanningsveld van wat is er gebeurd en wat gebeurt er nu. En ja, bon, ik vond toch wel sterk de moeite, die film. Ja, heel bijzonder. En Good Boy, er is ook een film met dezelfde titel verschenen. Dus als u dan Good Boy Jan Komasa ingeeft, komt u bij deze film terecht. Ja, was sterk de moeite. Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa. Een compilatie die ik hier bij de hand heb is Der Bleiche Mond, Bledi Mesek, alte instrumentale volksmuziek aus Slovenië. Verscheen in 1991 op het Duitse label Trikont in München. De titels zijn ook in het Duits, dus ik zal het zo nemen. Er is nog steeds, dacht ik, wel een Duitse minderheid in Slovenië. Maar het zijn dus niet specifiek, het is niet specifiek uit die volksgroep dat deze muziek komt. Ja. Ik heb hier een zekere Micho Baranja op cymbaal met alle krenzen sint verwelkt. Uit Der Bleiche Mond, Bledi Mesek.

De volgende film, maar toch even zeggen wat u net hoorde. Ja, uit die soundtrack voor, van Laibach voor Iron Sky. Maar ook Walter de Buk en Helmut Lotti met Ik zou zo geren willen leven. Uit de compilatie 10 jaar te gek. Ja, wat ik nu... Ja, oké, de film die eraan, waar ik iets over ga zeggen is Broken English. Geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard, die ook het scenario schreven samen met Ian Martin. Cinematografie Daniel Landin. Muziek Rob Ellis en Adrian Utley. Op de muziek van Marianne Faithfull, die ook in de film zit. Het gaat over Marianne Faithfull, een docudrama met een wat aparte structuur. Het Ministry of Not Forgetting. Met Tilda Swinton, die daar het woord voert namens dat ministerie. En George McKay als interviewer, die een gesprek heeft met Marianne Faithfull. De film is uit 2025 en Marianne Faithfull overleed in januari 2025 op 78-jarige leeftijd. Ze zit grotendeels met een plastic buisje aan haar neus. Het gegeven is dat ze in het begin van de film ook al zuurstof vraagt. Ze heeft dus zuurstof nodig. Ze heeft een zwaar geleden onder COVID-19, corona. In 2020. Ze is ook in coma geraakt tijdens een verblijf in het ziekenhuis gedurende weken. Dus ze heeft wel behoorlijk wat gezondheidsproblemen gehad. Die ook voor een deel in de film aan bod komen. Er is... wat kan ik doen? Ja, ik kan misschien beginnen met het begin. Ja, het begint eigenlijk bij de jaren 60. Haar eerste hit, As Tears Go By. Bekend voornamelijk ook van de Rolling Stones, die het lied hebben geschreven. En ook een jaar later hun eigen versie hebben gebracht. Maar in 1964 verscheen de versie van Marianne Faithfull. En ze was toen 17 jaar. In 1965 twee albums van haar tegelijkertijd uitgebracht. Een pop-album en een folk-album, kunnen we stellen. Dan toen gaat het een beetje chronologisch wel. Met de relatie met Mick Jagger vanaf 1966 tot 1970. Ik weet niet of ik al meteen moet spreken over zelfdodingspoging met heel veel pillen. En dan zie je, want ze krijgt eigenlijk fragmenten te zien. Dus het ministerie heeft dingen opgevonden, ook zaken die zij niet kende. Maar je ziet haar dan ook reageren op hoe ze zelf eind jaren 60 in beeld komt en uitleg geeft bij de esthetiek van de dood en dergelijke. Dus waarbij ze heel verschrikt kijkt en neem ik aan ook een beetje het gevoel heeft wat er allemaal daarna ging komen. Want ze is ook in coma geraakt toen bij die zelfdodingspoging. Maar plots zegt ze dan, ik wil daar niet verder over, ik wil het er niet over hebben. Dus dat is die periode van ergens eind jaren 60, begin jaren 70 tot 1979. En dan gaat het meteen over haar comeback album en lied Broken English. Waarbij ze ook, de stem is geëvolueerd door het vele gebruik van alcohol, veel verslaving, drugsverslaving, alcoholverslaving, sigarettenverslaving. Dus ze heeft heel veel verslavingen gehad. En die stem is daar wel doorrookt, wordt dan gezegd, wat ik niet wil aanbevelen aan mensen om op die manier hun stem te beïnvloeden. Maar het was waar ze het mee moest doen, nadat ze aan al die verslavingen ook had geleden, kunnen we denk ik zeker wel zeggen. Dus dat gegeven, even kijken wat kan ik nog vermelden. Hoe ze dan zelf die beelden bekijkt, zichzelf hoort praten en dat kan zowel instemmend zijn als een beetje verbaasd hoe ze daarop reageert. Ook een reeks interviews komen aan bod, interviewers, die komen ook even in beeld en plots zie ik daar Zaki. Waarschijnlijk Zaki, Jackie de Waal, bekend als Zaki. Ik dacht, is hem dat nu wel? Maar ik kwam iets later terug. En het was een reeks korte fragmenten uit interviews die als niet positief werden ervaren door Marianne Faithfull, omdat het ook een beetje het vastpinnen op een bepaalde rol, terugkomen natuurlijk. Het was op het verleden en daar meer details over geven en weet ik veel. Het waren een beetje verwijtende interviews, kunnen we stellen. En Zaki, de Belg, was daar speelde toch een duidelijk zichtbare rol in die interviewreeks. Wat hebben we nog?
het laatste opname, ik ga een beetje ook niet chronologisch volgen, maar de laatste opname die ze maakte, dat was met begeleid door Warren Ellis onder meer. En die heeft ook haar laatste album mee gerealiseerd. En Nick Cave, die allebei hebben die het laatste album dat ze heeft gemaakt. Dat was She Walks in Beauty in 2021. Met gedichten die zij dan bracht, op muziek gezet en mee uitgevoerd door Warren Ellis en Nick Cave. En op het einde, die laatste opname, daar waren die twee ook bij en nog een aantal anderen die haar begeleiden. En toen had ze dat buisje in haar neus, het plastic buisje had ze niet aan haar neus. En ze was helemaal opgemaakt en dergelijke. En vrolijk ook, kun je zeggen. Dat is eigenlijk het element. En ja, bon. Dat is nu al aan het einde van de film. Eerder in de film krijg je ook coverversies van haar liederen. Die je dan ziet gebracht. Onder meer Courtney Love die zingt. Ik focus dan voornamelijk op de zang. En hoe zij daar ook een beetje verbaasd naar kijkt. En ja, een beetje onwennig. En ja, ze zei niets, maar sprak wel een beetje wat ze zei. Zoiets ook in die richting. Dan ja, in de jaren 70 een foto van die optreden met David Bowie. Dat was een lied van Cher, Sonny and Cher, I Got You Babe. Er komt een foto van in beeld. Want dat was een van de weinige optredens tussen de zelfdodingspoging eind jaren 60 en haar comeback in 1979. Maar dat is dus niet, zelf is geen fragment van getoond van dat optreden. Zoiets. Maar het is wel makkelijk op te roepen tegenwoordig via internet. Ja, al bij al toch. Ik ken haar voornamelijk van dat comeback-album dan, eind jaren 70. En toch interessant om een keer ook naar de laatste fase te gaan. En ze heeft dus de kracht gevonden, ondanks heel veel zaken. Ze heeft ook borstkanker gehad, hepatitis C, heel veel gezondheidsproblemen. Maar toch, op het einde, heeft ze toch nog albums gemaakt, kunnen we zeggen. Dat is toch ook opmerkelijk eigenlijk. Ja, bon. Ik kan het hierbij laten. Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard. Ja, wat hebben we nu klaarstaan uit de soundtrack voor Iron Sky? Laibach met Klaus en Renate.

Meer Laibach nu. Laibach album Let It Be uit 1988. Met bijna alle liederen. Het zijn bijna alle liederen van de Beatles. Ja, op één na. Eén is een traditional in een arrangement van Laibach. Alle andere liederen van de Beatles. Op één na Lennon en McCartney. Het andere George Harrison. Trouwens, het album noemt Let It Be, maar dat staat er niet op. Dus dat geen cover van Let It Be. Ik ga laten horen nu Across the Universe. Ik heb er twee geselecteerd. De tweede komt later in de uitzending. Maar nu alvast Across the Universe door Laibach.

Ja, wat kwam er zoal in uitzending? Net nog uit die soundtrack Iron Sky, voor de film Iron Sky door Laibach. De soundtrack, dan die blaaskapelle aus Beltinci daarvoor. Daarvoor Begnagrad met Tanova. Daarvoor de versie door Laibach van The Long and Winding Road. Van de Beatles, veel applaus en een voor mij onherkenbare versie van dat lied. Ja, daarvoor ook nog wat uit die soundtrack voor Iron Sky, soundtrack door Laibach. Daarvoor Yevgeny en Jan de Wilde met Zalige Zot uit 10 jaar te gek, de compilatie uit 2014. Ja, mijn stem viel even in het water. Dat ga ik met wat water besproeien. En twee fototentoonstellingen. Momenteel te zien in Antwerpen. Jacques Sonck in Gallery 51. Aan de Zirkstraat. Nummer 20. Jacques Sonck, geboren in 1949. Woont momenteel in Gent. Ik was even aan zeggen Genk, maar het is Gent. En dertigtal foto's neem ik aan. Als je binnenkomt en dan ook in de kelder stapt. In de kelder is het eigenlijk wat. In de kelder 19 foto's, waarvan er één groter is. Het gaat allemaal om portretten van mensen die gevraagd zijn om te poseren op een of andere manier. Ja, dus. Maar het is niet enkel de pose, het is ook de persoonlijkheid. Die spreekt uit onder meer ook de kleding, de outfit. En van die 19 portretten in de kelder is er één groter. Dat is een punker. Een jonge punkjongen, mag je dat zo omschrijven? Dat is de, andere zijn dus ja, kleiner formaat. Dus die grote valt dan meteen op. Maar ja, bon, dus ook de persoonlijkheid, ja, die punker zei ik, maar er zijn ook andere outfits, man in kostuum, maar dan hoge punthakken is het eigenlijk de term, hoe noem je dat, stiletto hakken, en nog andere verschijningen. Het gaat ook om de personen die zijn gekozen om geportretteerd te worden. Een aantal kijkt in de camera, dus dat is een beetje ook het gegeven. Op de gelijkvloer zijn er ook nog iets meer dan 10 foto's, neem ik aan, denk ik dat er ongeveer 30 zijn in totaal. Dus markante figuren die in beeld worden gebracht door Jacques Sonck. Is nog te zien tot 11 juli in de Hofstraat, Zirkstraat nummer 20, want ik wou de sprong maken naar de Hofstraat zometeen. Ja, Zirkstraat nummer 20 en de openingsuren, daar heb ik niet meteen bij de hand. Maar het was gisteren wel open toen ik daar binnenstapte. Namiddag, dat kan u dan neem ik aan wel proberen of nakijken als u dat wenst, wanneer exact de openingsuren zijn. Ik weet het wel voor de andere tentoonstelling in de 51-2-galerie. En 2 is niet 2, maar ook, T-O-O. En dat was gisteren gesloten, dus ik heb het door het raam gezien. 9 foto's van Vivian Meyer, een Amerikaanse fotograaf uit de USA, New York. Ze leefde van 1926 tot 2009. En vanaf de jaren 50 is ze beginnen fotograferen. En Jacques Sonck is in zwart-wit, terwijl Vivian Meyer toch een deel in kleur alleszins ook, maar een verscheidenheid aan beelden. Dus 9 foto's uit een carrière van vele jaren, kunnen we zeggen. En ook portretten, maar op een andere manier in beeld gebracht. Ook meer een duo, dat dan merkwaardige gekleding ook wel. Dus er zijn een aantal gelijkenissen. Dus het werk van Jacques Sonck, maar ook verschillen. Dus ja, dat kun je zo samenvatten, denk ik. Vivian Meyer, ze was beroepshalve was ze nanny. En dat kan je vertalen als kinderoppas of kinderjuffrouw. En de foto's deed ze dan daarnaast. Dat is het gegeven. Ja. Ook boeiend, toch? En zeker om ook te vergelijken. En de openingsuren daar zijn donderdag tot en met. Ja, ik heb het hier bij de hand wel. Kan ik even oproepen. Donderdag tot en met zaterdag, van 14 uur tot

18 uur. Maar ja, ik vond 9 foto's die ook door het raam te zien zijn. En dat is een ander kader, krijg je natuurlijk een extra reflectie. De foto op zich al achter glas. Dus als je daarvoor staat, zie je je eigen reflectie vermengen met de foto. Dat is met veel kunstwerken die zijn ingekaderd achter glas. Heb je dat element, als ik dan een foto maak van dat werk, verandert dat werk ook doordat mijn eigen silhouet of een deel daarvan in beeld verschijnt. Maar als je dan door het raam kijkt naar die werk van Vivian Maier, krijg je een dubbele reflectie. Dus dat is toch ook interessant als dusdanig. Dat is het, ja. Gallery 51 en 51-2. Zierikstraat 20 en Wolhofstraat 2. In Antwerpen. Allebei tot 11 juli te zien. Nu, Laibach live concerten uit de cd Laibach MB, december 21, 1984. Verscheen een aantal jaar geleden op Mute. Records of Mute. Ik dacht eigenlijk om Mute Records. Zoiets moeten toch uitbrengen. Mute. Zoiets. Mute is dat wel het woord in het Engels. En ja, zij hebben ook, Mute heeft ook inderdaad Opus Dei ergens in de jaren 80 uitgebracht. Wat wordt gezien ook als de doorbraak van Laibach in het Westen. De eerste track is een opname van een concert in Ljubljana op 21 december 1984. Het noemt Zodba Veka, The Judgment of the Century. Het is een kort fragment uit dat concert van 4,5 minuut. Nadien kom ik nog terug met andere fragmenten uit dat live gebeuren. Maar bon. 21 december 1984 in Ljubljana.

Marcel van Tilt met In Mijn Pyjama, lied uit 2012, staat op die compilatie 10 jaar te gek, verschenen in 2014. En Marcel van Tilt staat ook op de cover van een nieuwe cd, Arbeid Adelt, uitroepteken in de persoon van Marcel van Tilt, in samenwerking met PKPP, Parka Paraplu, dat is het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever. Ik heb hier de cd-versie van het album, is ook een vinylversie. Verschenen bij Starman Records in Antwerpen. Hier staat bij extra remix tracks, zou kunnen dat die enkel op de cd staan. En ja, dus een lengte van een cd die mogelijk niet op vinyl geraakt. Maar bon, interessant en verrassend, Marcel van Tilt, inmiddels 69 jaar. Ik zal vandaag 3 liederen laten horen uit dit album en ik kom erop terug, onder meer volgende week in Thuisreis. Ook enkele tracks te horen volgende week. Zal ik straks in de aankondiging van Thuisreis volgende week vermelden ook. Ik ga de openingstrack nu uitzenden. De teksten staan ook in het hoesboekje. En ik zie hier, wat componistencredits betreft, Klaas, Diependalen, Van Elslander en Van Tilt voor Ballonhoofd. En Klaas is allicht wel degelijk Radio Centraal collega Andrew Klaas, die 2 wekelijks op maandag van 16 uur tot 17 uur het programma Wingfi maakt, samen met Dago Zondervan. Dus, en hij komt terug op enkele tracks, krijgt hij een componistencredit. Ja. Oké. Openingstrack. Ballonhoofd. Titel van het album is AA uitroepteken PKPP. En Marcel van Tilt, momenteel actief als radioprogrammamaker bij de zender Radio Willy, heb ik vernomen. Maar wel, inderdaad, interessant om ook dat te vermelden.

juist het land van Waas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waas.

Even kijken wat er zoal is geweest in de uitzending. Net hoorde u Snelle Polka door José Zaik op zitterviool. Violin zitter staat er op de cover van deze compilatie, Der Bleiche Mond, Bledi Mesek. Alte instrumentale volksmuziek uit Slovenië. Daaruit hoorde u ook, net daarvoor, An der schönen blauen Donau. Door Zdravko de Beljak op Leier. Was er daarvoor, was er Begnagraad? Even kijken hier op mijn lijst. Ja. Of nee, daarvoor was nog een stukje uit die soundtrack voor Iron Sky door Laibach. Daarvoor Begnagraad. En het tweede lied van AAP. PKPP, Arbeid Adelt, Parka Paraplu, hebt u ook al gehoord, Ultraviolet. En er komt nog een lied aan wat later in de uitzending. Maar zometeen neem ik het boek van Friedrich Nietzsche ter hand, voorbij goed en kwaad. Maar eerst nog enkele stukken van Begnagraad. Ja, Unisolo D, OO, dat is 4 minuten en dan Tine Tova, 24 seconden. Zeker ook even bij. 2 stukken, maar toch 1 zeer kort stuk. Begnagraad.

Friedrich Nietzsche. Voorbij goed en kwaad. Nietzsche-bibliotheek, dat staat op de voorkant van deze uitgave. Verscheen inderdaad in de Nietzsche-bibliotheek van de Arbeiderspers. Eerste druk 1999. Het is een boek uit 1886. Een van de laatste boeken van Friedrich Nietzsche. Die rond 1889 een zware inzinking kreeg. En de rest van zijn leven, 11 jaar... in, ja, welke woorden kan je gebruiken? De psychose, dementering, ja, waanzin is de term misschien ook. Dat wordt, welke termen kan je gebruiken? In elk geval volledig geestelijk onderuit gegaan. Ik zal even, op de achterflap staat een foto van de auteur. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, werd op 24-jarige leeftijd hoogleraar klassieke letterkunde in Basel. Vanaf 1879 tot zijn geestelijke instorting in Turijn begin 1889 woonde en werkte hij afwisselend in Zuid-Frankrijk, Zwitserland en Italië. Dit boek is een vertaling van door Thomas Graftijk, die werd herzien door Paul Beers. In die vorm is het verschenen in 1999. Dit is al een latere druk. Even kijken. Ja, 2015. Negende druk. En ik zal twee passages voorlezen. Een fragment uit het voorwoord en uit het tweede hoofdstuk, even kijken, De Vrije Geest, zal ik deel 24, zo staan genummerde passages, dus genummerde, dus het begin van het tweede hoofdstuk, De Vrije Geest, 24 staat daarbij. Dat is de 24e onderverdeling van de tekst. Oké, maar tussendoor zal ik die twee passages zal ik laten horen, muziek, van Isolde Lassoen, Isolde et les Bains, Aluminium Folie. Maar eerst dus een fragment, passage uit Woord vooraf. Een slokje water lijkt me zinvol.

Woord vooraf. Aangenomen dat de waarheid een vrouw is. Wel, is de verdenking dan niet gegrond dat de filosofen, voor zover zij dogmatici waren, geen van allen veel verstand van vrouwen hadden? Dat de akelige ernst, de lompe opdringerigheid waarmee zij tot dusverre de waarheid benaderd hebben, onhandige en ongepaste middelen waren om uitgerekend een vrouwspersoon voor zich te winnen. Zeker is dat zij zich niet heeft laten winnen. In alle dogmatiek staat er vandaag bedroefd en moedeloos bij, als zij tenminste nog staat. Want er zijn spotvogels die beweren dat zij gevallen is, dat de hele dogmatiek op haar achterste en zelfs op sterven ligt. In ernst gesproken, er is goede reden te hopen dat het dogmatiseren in de filosofie, hoe plechtig het zich ook het eer van een laatste definitieve geldigheid heeft aangemeten, misschien toch niet meer is geweest dan een veredelde, dilettantische flauwigheid en de tijd, of flauwiteit, ja, ik moet struikelen, dat is natuurlijk, hoort erbij, of dat moet zo blijkbaar zo, ja, zijn, dogmatisch. Ik ga die zin herhalen. Het is flauwiteit in plaats van flauwigheid. Ja. Het is een lange zin trouwens. In ernst gesproken, er is goede reden te hopen dat het dogmatiseren in de filosofie, hoe plechtig het zich ook het eer van een laatste definitieve geldigheid heeft aangemeten, misschien toch niet meer is geweest dan een veredelde, dilettantische flauwiteit. En de tijd is wellicht zeer nabij, waarop men telkens weer zal begrijpen wat eigenlijk al volstond om als hoeksteen te dienen van voor de verheven en categorische filosofenbouwwerken die de dogmatici tot dusverre hebben opgetrokken.

Friedrich Nietzsche voorbij goed en kwaad. Tweede hoofdstuk, de vrije geest. Het begin, het eerste deel van die tweede hoofdstuk ga ik nu voorlezen. O sancta simplicitas. En daar staat achteraan, in het notenapparaat kunnen we zeggen, ja, staat er een sterretje bij. Of nee, er staat bij 20. En dat betekent dan noot 20. O sancta simplicitas. Is toch simplicitas, ja. O sancta simplicitas. O heilige eenvoud. O sancta simplicitas. In welk een zonderlinge vereenvoudiging en vervalsing leeft de mens. Men kan zich niet genoeg verwonderen als men eenmaal zijn ogen voor dit wonder heeft geopend. Hoe helder en vrij en licht en eenvoudig hebben we alles om ons heen gemaakt. Hoe goed hebben we onze zintuigen een vrijgeleide voor al het oppervlakkige. Ons denken een goddelijke begeerte naar baldadige sprongen en verkeerde conclusies weten te geven. Hoe goed zijn we er van het begin af ingeslaagd onze onwetendheid te bewaren, om van een bijna onbegrijpelijke vrijheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, moed, vrolijkheid des levens, om van het leven te genieten. En alleen op dit stevige granieten fundament van onwetendheid heeft zich tot op heden de wetenschap kunnen verrijzen. Of heeft tot op heden de wetenschap kunnen verrijzen. De wil tot weten op het fundament van een veel machtiger wil. De wil tot niet weten, tot het ongewisse, tot het onware. Niet als zijn tegenstelling, maar als zijn verfijning. Want al kan de taal dan, hier evenals elders, niet boven haar botheid uitkomen, en al blijft zij over tegenstellingen praten terwijl er slechts gradaties en veelsoortig gedifferentieerde stadia zijn, al mag ook de verstokte tartufferie van de moraal, die nu tot ons onoverwinnelijke vlees en bloed behoort, zelfs de woorden van ons weten, van ons wetenden verdraaien, nu en dan begrijpen we en lachen we erom. Hoe juist de beste wetenschap ons het hardnekkigst in deze vereenvoudigde, door en door kunstmatige, vervalste, bij elkaar gefantaseerde wereld wil vasthouden. Hoe zij onvrijwillig, gewillig de dwaling lief heeft, omdat zij, de levende, het leven lief heeft. Ja, ik ben er doorheen geraakt. Er werd op een moment werd er een woord tussen geplaatst, maar ik heb dat kunnen rechtzetten. Dus de science fiction wetenschap, kunnen we stellen, neem ik aan, is niet heel vrolijk, maar toch wel nadrukkelijk aanwezig. Dat zijn woorden van mij, niet van Friedrich Nietzsche, maar dat viel, neem ik aan, wel op.

Dit was het, even kijken, Gent-Tirol wil ik wandelen. Staat er ook in het Sloveens bij, kan ik nu even dat... Jazz Bom na Tirolsko Wandrau. Ja, met Frank Laporcek op panfluit en Max Hemer op zwegla. Daarvoor hoorde u volkslieder aus dem Prekmurje. Door het Bordoen Zieter Ensemble aus Genterowici. Do. We gaan verder met filosofie. Door manische mannen. Staat op die compilatie 10 jaar te gek. Van het psychiatrisch centrum of psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest. En het lied van de manische mannen, tekst en muziek, Hugo Matthijssen, een gediplomeerde filosoof overigens. En allicht stond Friedrich Nietzsche wel op het menu, wat zijn studies betreft. Hij schreef de tekst en ook de muziek voor dit lied, O Mijn Hoofd, en bespeelt ook instrumenten. En ja, wie ook kan horen op de achtergrond is vocale door Marcel van Tilt. Even kijken dat ik de juiste knop beroer. Er is, neem ik aan, filosofisch de juiste keuze. En ik druk op de knop start en die gaat dan gewoon een ander nummer kiezen. Ja? Dus, mag het nu, is de vraag, toch best? En het antwoord volgt, neem ik aan, door een nieuwe druk op de knop. O mijn hoofd, door manische mannen.

America hoorde u net uit de soundtrack voor de film Iron Sky, soundtrack door Laibach. Nu heb ik klaarstaan, heb je voor tussen nog gehoord, ja, inderdaad, Swastika Elastica van AA, uitroepteken PK, ja, moet het nu stotteren, want ik, ja, PKPP, Arbeid Adelt en Parka Paraplu. En ik zie op mijn speellijst nog een track staan. Ik had gezegd drie, er zijn er al drie geweest, maar er komt er nog één. En die gaat nog wel in uitzending geraken, geloof ik. Ja, denk het wel. Dus wat ik nu heb klaarstaan is een album van Bratko Bibic en de Madleys. Titel Of Britko Bibic. Bratko Bibic van Begnagraad. En ik heb al behoorlijk wat laten horen van Begnagraad. Dit album, deze cd, verscheen in 1995 in Zwitserland. Label, wil ik bijna zeggen, maar label is eigenlijk, ja, de Franse uitspraak van dat woord. Label Usine in Neuchâtel, Zwitserland. Alle composities door Bratko Bibic, accordeonist in eerste plaats. En ja, bon, nog enkele andere leden van Begnagraad treden ook aan. Verder ook Shirley Hoffman, maar niet op de track die momenteel klaarstaat. Zo zijn er. Ja, de openingstrak is dat. Sakarma aus der Schatzkammer des Unbewusstes. Bratko Bibic en de Madleys. Hierna de aankondiging van Thuisreis volgende week.

0: Dit waren Bradco Beebeach en de Madleys. Nu de aankondiging van Thuisreis volgende week. Volgende week Thuisreis naar Vergetenstraat. De tweede en laatste trip naar Vergetenstraat. Vergetenstraat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven in 1944. Gesitueerd in Brussel, dat niet met naam wordt genoemd, maar de aanleg van de Noord-Zuidverbinding, de verbinding tussen de treinstations Noord en Zuid in Brussel, is een centraal thema. De Vergetenstraat geraakt door de werken afgesloten. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik het slotdeel, de laatste twee pagina's van de roman, voor. Doorheen de uitzending muziek uit de soundtrack van de verfilming van Vergetenstraat uit 1999, die film. Regie Luc Pien, muziek Ad Cominotto en anderen. Van die anderen hoort u Nacht und Nebel en Hari Prasad Gaurasia. Verder muziek uit het Brusselse, uit volgende cd's. Dick Annegarn, Best of Bruxelles, chansons uit de jaren 70. Uit RM 1025, een cd uit 2002. RM is een project van duo Jeroen Bakeland en Peter van Hoesen. Verder DBBX, The Beat Bass Brass Experience. Hun cd uit 2007, DBBBX, is een zijproject van de broers Johan en Peter Klaassen van Neven in samenwerking met anderen. Verder drie liederen uit de jaren 80 uit Essential Arbeid Adelt. Arbeid Adelt toen met Brussel geassocieerd. En drie liederen uit het nieuwe album van Arbeid Adelt in de persoon van Marcel van Tilt en Parka Paraplu. Het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever. De cd AA uitroepteken PKPP, waarvan er nog één lied klaarstaat aan het einde van deze uitzending. Maar even kijken, wat heb ik nog? Dus dat is een project, dat nieuwe cd met Antwerpen geassocieerd, kan je zeker zeggen. Maar nu terug naar het Brusselse met onder meer Jesus is my son. Een soloproject van gitarist Gregory Duby. Muziek uit de cd 1914-1918 van Jesus is my son. Een cd uit 2012. Verder Freddy Melculi, 10 jaar Helgië Redux. Begin dit jaar verschenen. Een keuze daaruit. En uit een cd van La Muerte, Death Race 2000. Verschenen in 1989. La Muerte, een groep uit Brussel, het Brusselse, die recentelijk opnieuw begonnen is en nog actief is. Dan heb ik nog enkele tracks uit een cd van componist Yannis Kyriakides, Worldless, uit 2006. Geluidsportretten van inwoners van Brussel op basis van interviewopnames uit het BNA-BBOT-archief in Brussel. Opnames geabstraheerd, woordloos, met wel aarzelingen, ademen, emoties en omgevingsgeluiden. Gegevens van de geïnterviewden staan wel op de cd-hoes en die zal ik ook voorlezen. Even kijken, er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Vergetenstraat. Nu heb ik Laibach live klaarstaan, maar ik moet het bericht nog brengen van die 14 juillet. Ik kan dat misschien eerst doen, hè? Dus dat kan ik wel doen. Dat ik er toch eigenlijk nog wel een woordje over wil zeggen. Toevoegen. En terwijl ik het zeg, vind ik de cd niet met de jingle, want die zou die toch moeten zijn. Ik had hem net wel. Is verdwenen tussen mijn andere cd's, denk ik dan. Ik ga even live zoeken, dat ook het, wat ook dan het belang van het bericht onderstreept. Zal ik hem mogen vinden, is de vraag momenteel. Ja, ik mag hem dus vinden. Zo moet je het leven ook een beetje bekijken, denk ik. Mogen en of niet mogen.
1: Dat is de vraag. To be or not to be. Een interpretatie daarvan.

0: et Pierre Elitaire, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre Elitaire en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Elitaire en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, een woordje uitleg, ik heb daar nu toch de gelegenheid nog voor. Dat is Bar Tati. Ik ben betrokken bij het gebeuren. Ik sta op de affiche en de flyer onder de naam, kun je neem ik aan zeggen. Le Préliminaire Dramatique de R, te vertalen als het voorspel dramatisch, het dramatisch voorspel, zo kun je dat noemen, de R, Rudy, zo kun je dat zien. Rudy voorspel was duidelijker in de jingle. Het is voor de eerste keer een festival, neem ik aan. Het is de 26e editie van de 14 juillet door Radio Centraal. En een festival. En ik zal trouwens om 12 uur in principe beginnen als de apparatuur beschikbaar is die ik nodig heb. Een microfoon en een cd-speler. En ik breng fragmenten uit een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, uit 1952. Dat is in het Frans gepubliceerd door Samuel Beckett, in het Frans geschreven, en ging ook in première in Parijs in 1952 of 1953. Ik zal fragmenten nemen uit dat stuk. Drie passages, korte passages. En de muziek die ik erbij koos is van Serge Gainsbourg. Drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, de film. Het lied komt niet in de film, maar wel drie instrumentale versies van de film Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg. Dat is het kort samengevat. Dat wou ik nog even toch toevoegen. En ik zal, wat ik doe daar in het Frans, zal ik brengen in voorspel op 15 juli. Het Frans wat ik breng in Bar Tati en een Nederlandse vertaling zal ik daaraan toevoegen voor voorspel. En extra muziek van Serge Gainsbourg. Dat is de samenvatting. En wat heb ik nu klaarstaan? Ja, ik had absoluut die parka paraplu. En Arbeid Adel, beloofd, zal daar dan mee eindigen, denk ik. Ik heb nog wel Laibach, maar ik heb al behoorlijk Laibach laten horen in de uitzending. Dus we kunnen, het duurt 4 minuten en 14 seconden. En dat kan ik wel doen dan toch. En dan nog misschien die jingle een keer, een versie van die jingle. Dan moet ik heel snel zijn.

0: 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo. De 14 Weer Party.
1: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14.

Thank you.

0: Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Slap dat beest, dat was Ella Fitzgerald. We moeten weer al een missen. De Sisse Star, die is helaas vorige zondag, hoe ik veel te vroeg overleden. De Sisse Star, of te wel de Francis Stas, u allen bekend als de bassist van Roland Quartet, onder andere, en er spelen hem mee heel veel mensen met heel veel plezier altijd mee. Dus rest in peace, Sisse. Ik heb hier een nummerke klaarstaan van zijn optreden in de Costa toen met de Ferre Tribute, de 1 april 2011. Roland Quartet, met dus op de bas de Sisse. Een nummerke van de Ferre, We Want War.
1: Dan gaan we een compositie van Ferre Junior spelen.

Roland Quartet met dus de Sisse Star op de double bass was deze Moondog met double bass duo. Ja, die zitten dan ondertussen samen in de eeuwige Jamvelden. Rest in peace, Sisse Star. nog eentje van Country Joe and the Fish. Bass Strings.

De Weeping Song, dat was Nick Cave samen met de Bad Seeds vorige zondag op Live is Live in Antwerpen natuurlijk. Nick Cave en de Bad Seeds. Ik kan nog een nummertje van dat optreden aan u voorschotelen. Laat maar zien. Ah, wel ja. Dingen. Verstoppertje spelen we. Hiding All Away. Nick Cave in the Bad Seeds. Vorige zondag. Live in Antwerpen.

0: En dat was dan nog een nummertje van het optreden van Nick Cave en de Bad Seeds. Vorige zondag op Life is Life hier in Antwerpen. En het nummer was City of Refuge.
1: Ik heb een vraag.
0: Ken heeft een vraag. Welke micro gaan we die geven?
1: Heeft Nick Cave gegeten in de...
0: Hij is erna frietjes gaan eten natuurlijk. En hij heeft ook heel de dag ook gewoon in de stad rondgelopen. Hij is naar het KMSK geweest.
1: Bij Berchem Station.
0: Nee, dat was vorige keer, denk ik. KMSK, dat is het museum, hè, Ken?
1: Oh ja?
0: Ja. Dus hij is op verschillende plaatsen gespot in Antwerpen. En ja, er heeft dus iemand hier blijkbaar heel het concert kunnen opnemen en op YouTube gepost. Dus... als u een beetje zoekt, dan vindt u dat wel. Ik kan hier even iets... een goede lange. Van Nicole Lisée. Samen met het Kronos Quartet, Zonely Hearts. Nicole Lisée en Kronos Quartet.
2: Present day, dusk, meet Parlance Castle. After she locks the door and swallows the key, she removes her disguise with a modicum of effortlessness and hangs it on the hook. Unbeknownst to her, the disguise peers down at her and places a phone call. Parlance lives alone inside a cathode ray tube, a recluse. No one thinks to look for her there. She is a zonely heart. She is a zonely heart. She is a song.

the only way

the penumbra.

0: travel.
1: We travel in and out of focus.
0: The only way out.

Dat was dus het Kronos Kwartet samen met Nicole Lisée. Een splinternieuw album, Zonally Hearts. Dat was dan ook het titelnummer. Dan is het nu tijd voor wat koekoeks op u los te laten. Hier is de Ferre Grignard met zijn versie van de

0: En dat was Thelonious Monk met Fistrophy. En voor wat moest ik dat trouwen?
1: We're dedicating that to Bob Dylan, who had two guitar players quit in the last few weeks.
0: Waar is het dan weer gebeurd? Daar gaan we nog eentje van Thelonious Monk draaien. Wat denkt u van Don't Blame Me?
1: Yeah.
0: Live in Denemarken in 1966. Thelonious Monk, Don't Blame Me. Allee jong, begint dan. Dan moet van ver.

0: De Daryl Adams samen met Jack Elliott uit 1957 al reeds, als dat hier juist is, op Falkland Songs, een album dat onlangs terug is uitgebracht hier op CD nu ook. De Cuckoo, want het is inderdaad weer die tijd van het jaar. Volgens de meeste wobbelt hem niet voor de 4th day of July, maar volgens de Daryl en nog een paar is het de 5th day of July. Dus wat, dat zal dan niet zoveel uitmaken. Ja, Ken, ja.
1: And now the cuckoo is active elke dag.
0: Ja, ik heb wel horen zeggen dat er in Amerika geen koekoes bestaan, dat het alleen in Europa is, de koekoek.
1: Nou, de koekoek. Oh, ik heb gehoord, een koekoek in Lier.
0: Oh ja, in Lier, hier zijn veel koekoeken. Het is trouwens een origineel, een Engels gedicht waar dat het vanuit komt. Zo. En dat is dan gemixt met Jack of Diamonds, blijkbaar. Zo kwamen dan, ja.
1: Hebben we een liedje voor elke dag of waanzig, waanzig?
0: Waanzin, elke waanzin. Ja, nee, dan komen ze ons allen. Ik ken, dan moeten we Napoleon de 14e draaien met They're Coming to Take Me Away. Maar er is nog ietsje te vroeg, voor we hebben nog bekend een half uur. En als tot de Narren weer al zo te kijken doen, ik kan hier rap genoeg aan hem zijn precies. Ga jij een jingle draaien?
1: Ja, ja, ja. Heb je een good one zing song?
0: Ik heb hem ook al gedraaid.
2: Je zou
1: moeten
2: dat muziek van
1: schrijven, ik moet. De chanson
0: foie. Zeg, ik had hier nog wat gevonden. Iets dat niet voor uitgebracht is. Ah, wel ja, voor wat niet. Eentje van de Grateful Dead live in Fillmore Auditorium San Francisco. In de 7e maart, of is het de 3e juni, want dat weten met die juli, want dat weten met die Amerikanen nooit. In 1966, Grateful Dead, Cream Puff War.

En dat was Judy Collins met Marat Sade in nummer uit 1966 alweer. We gaan nog een beetje verder terug in de tijd naar 1961 en live in New York City. Bob Dylan met zijn versie van het nummer van Woody Guthrie. This land is your land. Bob Dylan.

0: Yeah, something. Gotta save the American soul.
1: Ja, dat was Ken Post met Baseball en Rock and Roll.
0: Met Bonnie Burns.
1: Jawel. Dan zit het er hier voor ons bekend op. Ik zing het busken hier al klaarstaan van het koekoesnest om ons te komen oppikken. Hier is dan Napoleon de 14e. They're coming to take me away.
0: Ah.

0: Dat was de doelstel in de draai.
1: En volgende week, Frank, de uitzending vanuit Stuivenberg Psychiatrie of gewoon vanuit de studio?
0: Of vanuit de studio hebben we een gast. De Marco komt volgende week ook nog terug.
1: En dan moet dan eerst 3 uur doordraaien.
0: Voilà.

Chérie, chérie. Mechanique, rythmique, extase. Verder voor Casproduct, dus vandaag vooral Franse muziek. Hier op Radio Centraal, de voorbereiding van de 14 juillet party. Binnenkort.

Nous sommes. Mister Mix Nix, Monsieur Mix Rien, aujourd'hui au Radio Centraal avec XJ Pop. Nous sommes. Dus de voorbereiding van de 14 juillet party van Radio Centraal. En omdat ik er volgende week niet kan zijn, draai ik nu alvast wat Franse punk, new wave, electro en andere Franse underground muziek. De volgende plaat, het nummertje uit de volgende plaat dat ik ga draaien, is nog altijd een van de beste punkplaten ooit. En zeker een van de beste Franse punkplaten, Metal Urbain. Leren kennen op Stadswaag. Was het in de Match? Of in de Neon? De Neon, denk ik. Metal Urbain, Les Hommes Morts sont dangereux, Panique. En zoals juist gezegd, nog altijd steeds een van de beste Franse punkplaten ooit.

een liedje in het Engels op deze dag rond. Franse punk en new wave, maar toch een van de meest invloedrijke Franse punkgroepen, de Stinky Toys. Ze waren in Parijs in 1976 al opgericht en zo. Ze traden ook op een van die Franse festivals, waar bijvoorbeeld Damned ook was uitgenodigd. Het eerste buitenlands concert van die Engelse punkgroepen. In 1976 opgericht dus, maar dan mochten ze ook al ineens optreden in een ander club punkfestival in Londen, samen met de Sex Pistols, de Clash, de Damned, Siouxsie en de Banshees en de Buzzcocks. Dus Stinky Toys, toch zeker een belangrijke groep genoeg om vandaag te draaien als het gaat over Franse muziek en niet alleen over Franstalige muziek. De grondleggers van de punk in Frankrijk.

Nog een van die legendarische Franse groepen. Telefoon, ze werden omschreven als punkgroep. Maar ik heb ze nooit echt zo gezien als een punkgroep. Meer zo tussen glamrock en new wave. Maar daarvoor wil niet zeggen dat ze slechte muziek maakten. De volgende groep komt dan weer uit Bordeaux. Ook in 1978 opgericht. De eerste groep uit Bordeaux. En ik ben ergens begin jaren 80 in Bordeaux geweest. Het was een heel levende muziekscène. Heel divers ook, niet alleen punk, maar ook heel wat rockabilly en andere muziekstijlen. Heel plezante sfeer, heel klein, heel gezellig, heel familiaal. Mijn vriend woonde daar, dus we hebben er gewoon 2 weken een stuk een feestje gemaakt. Dus in ieder geval Stallag uit Bordeaux, 1978, die ik zo direct over telefoon ga mixen.

Een van die andere legendarische Franse punkbands, Barrière Noire. Uit de anarchistische punkscene uit Frankrijk, maar dan iets later dan Metal Urbain. Ook weer heel opvallend dat daar ook drummachines weer gebruikt en zo. Dat was die eerste Franse punkbands, die waren nog een beetje te Brits georiënteerd, maar daarna ontwikkelde zich toch een heel eigen scène. Waardoor het toch echt wel grondverliggend waren en opvielen. Barrière Noire dus. En dan schakelen we gewoon terug over naar Metal Urbain. Hystère Connectif. En zoals eerder al gezegd, nog altijd steeds mijn meest favoriete Franse punkalbum. Jeugdsentiment komt terug naar boven en op Stadswaag hier in Antwerpen.

Laat ze gewoon de plaat doordraaien. Nog steeds een van de meest fantastische Franse punkplaten. Zet Godol. In het volgende moet ik eventjes beat opzoeken. Het was Hysteer Connectief. Metal Urbain. Een beetje voorbereiding voor de 14 juillet party binnenkort. U hebt de jingle gehoord, u zal hem nog veel horen. Gaat er zeker naartoe in Bar Tati. Toffe bar met heel leuk personeel. Sassi.

Non, si c'est pas. Le Sheriff uit 1993. Ik zou niet weten waar de band vandaan komt, maar ze komen uit Frankrijk, maar Frankrijk is ook zo groot. De volgende band komt dan weer uit Parijs, waar het heel veel punk en new wave bands zijn ontstaan, zelfs steeds in grote steden. Ze zweven ze wat tussen punkrock en alternatieve rock, brengen soms heel veel muziek, humor in hun muziek. Ludwig von 88. Waarschijnlijk moeten we het anders zeggen in het Frans, maar ik zeg het gewoon op zijn Antwerps.

nog eens terug Berger Noir. Nui Apache. Een eerbetoon aan de Apache-Indianen natuurlijk. Mr. Mix Nix, Monsieur Qui Mix Rien. Hier op Radio Centraal. La Radio du Monde, La Radio d'Anvers. De voorbereiding van de 14 juillet party, waar u zeker binnenkort moet komen feesten. Want op 12 juli 2026 bij Baartati. En de 14 juillet party is al een van de langstdraaiende vijf concepten hier in Antwerpen. Waar het de Pierre Elitaire zich toch elk jaar weer fantastisch kan profileren. Samen met ook de Daniel, onze voorzitter. Radio Centraal, donderdag namiddag, dus Mr. Mix Nix. Met Stop Nicky, je joue avec le mort. Dus vooral vandaag Franse muziek, new wave, punk, electro en andere weirdo.

Star Trek is niet Frans, denk je dan? Star Trek is niet Amerikaans. Weinig linkje met Frankrijk, maar deze groep heet gewoon Star Trek, Business Star. En achteraf nog krijg je nog Depression Moderne. Tot volgende, niet volgende week, maar binnen 2 weken. Nog Radio Centraal, Mr. Mix Niks, Monsieur Mix, ja, tot 5 uur.

0: Danielle Blackwell. Tegenwoordig is dat trouwens zijn solo-project, dus heeft de rest van de muzikanten buiten gesmeten dan, denk ik. Uit Outlaw R&B draaiden we Crypt uit.
1: Ja, doet me een beetje denken eigenlijk aan een kruising tussen Jeffrey Lee Pierce en bijna de stem van David Eugene Edwards.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet slecht.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee.
1: Ik ben enthousiast.

0: Zo, oude indie rockers uit Boise, Idaho, onder leiding van frontman Doug March.
1: Dat is te veel in Amerika vandaag.
0: Ja, ja. Ik heb het nu over de formatie Built to Spill, een Amerikaanse band. En ondertussen hebben ze sinds 1992 9 LP's op hun naam staan. En dit nummer, Never Alright, kwam uit op hun laatste worp uit 2022, uitgebracht op Sub Pop.
1: Okay.
0: Ook When the Wind Forgets Your Name.

0: Thurston Moore en Kim Gordon, de twee belangrijkste leden van Sonic Youth, gaven net de brui aan na hun echtscheiding in 2011. Hoe zou je zelf zijn, Sis?
1: Ja, maar... Zij schreef er nog een boek over.
0: Ja, ja. En ze heeft nu zelf terug een soloplaat uit, hè? Niet goed. Ja. Maar goed, in die 30 jaar dat ze bestaan, hebben ze toch maar mooie 16 prima albums afgeleverd. En deze Self-Obsessed en Sexy kwam uit hun 9e LP, dus wat net het midden van hun carrière, zeg maar. Uit hun LP Experimental Jet Set Trash and No Star.

0: Kijk Sven, hiermee is dus de Amerikaanse dominantie in ons programma doorbroken, want ja. Deze band komt uit Melbourne. Uh-huh. En dat is niet meteen een stad die je associeert met psychedelische muziek, en dan zeker niet in midden jaren 80, want dit komt wel effectief uit de jaren 80.
1: Tegenwoordig wel, hè, want Brown Spirits komt ook uit Melbourne.
0: Ja,
1: en die maken ook zowel krautrockachtige, ja. Maar goed.
0: Ja, dit nummer, Call Your Mind, van de Turnaround, komt uit de gelijknamige EP, met slechts 4 nummers, uitgebracht in 1986. En wordt eigenlijk tot hiertoe beschouwd als een klein psychedelisch meesterwerkje door de liefhebbers van het genre. Mm-hmm. In die periode werden ze wel eens vergeleken met het zijproject van XTC. Iedereen kent Making Plans for Nigel en anderen. Maar dat zijproject van XTC heette The Dukes of Stratosphere. Trouwens, een paar goede platen gemaakt.
1: Ja.
0: En als ik nu naar die EP kijk, aan het stickertje op de achterkant te zien, heb ik toch gemerkt dat ik daar inderdaad 315 Belgische franken heb neergelegd.
1: Ja.
0: Op de toonbank van Brabo Records.
1: Ja.
0: Wat nu toch bijna 8 euro is. Hè.
1: Ja.
0: Maar als je dan een keer gaat kijken naar Discogs, dan gaat die ondertussen dus tussen de 40 en de 60 euro. Toch een heel ander bedrag. Maar voor een kleine parel als dit vind ik dat dat nog dik meevalt.
1: Vind ik ook, want tegenwoordig een nieuwe LP kost gewoon ook zoveel. Hè?
0: Ja.
1: Ja.

Bob Diddley ging in 1971 plots funky. Uit zijn LP Another Dimension kwam dit, Go For Broke. Een LP die trouwens voor de rest gevuld is met covers van Elton John en Creedence enzovoort. Ja. Maar goed, geproduceerd door Bob Gallo, die ook geproduceerd heeft voor James Brown, Patti LaBelle en Benny King bijvoorbeeld. En die funky drummer in dienst hier op dit nummer was John Birganti. Dus Bo Diddley met Go For Broke.

0: Heerlijk nummer, Fortune Teller. Misschien dat u deze R&B cultklassieker wel kende in de versie van The Rolling Stones of The Who, die hebben zelfs dat nummer ook op hun dubbel LP Live at Leeds gezet, of okay, van Robert Plant en Alison Krauss. Maar ja, u hoorde nu de originele versie uit 1962 van de Amerikaanse zanger Benny Spellman.
1: Weer Amerika.
0: Ja, ik had van de man nog nooit gehoord eigenlijk voorheen. Nee. Het nummer zelf eigenlijk werd niet door hem geschreven, maar wel geschreven en geproduceerd door de beroemde New Orleans muzikant Alan Toussaint. Uh-huh. Onder het pseudoniem Naomi Neville.
1: Whatever,
0: inderdaad. Dit nummer werd eigenlijk eerst als B-kantje van de single Lipstick Traces on a Cigarette uitgebracht, maar werd eigenlijk bekend door The British Invasion en werd een culthit.

0: African Head Charge. Psychedelische dub en reggae uit Londen maken ze. Ze komen uit Londen. Dat maken ze meestal van muziek. Ik vind dit wel iets transachtig hebben eigenlijk.
1: Ja, ik vind het
0: en dat beetje dat hypnotiseren zit er ook wel in. Ja, Adrian Sherwood hoeft geen introductie. En de Jamaicaanse percussionist Bonjo Noha. En recent brachten die mannen een nieuwe EP uit met 4 nummers op. Barbican Heights heet die. En daaruit hoorde u het geweldige nummer Topanga.

0: Nog steeds te warm voor een zwarte coltrui, maar nooit voor een vleugje jazz, Sven.
1: Nee.
0: Een van mijn favoriete tenor saxofonisten, namelijk Hank Mobley.
1: Heel
0: buiten
1: goed.
0: John Coltrane, maar Mobley is toch een stuk toegankelijker.
1: Ja.
0: Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de hardbop en de soul jazz. En hij begon al op zijn 16e met... Eigenlijk pas laat, want
1: ja.
0: De meeste muzikanten, jazzmuzikanten, begonnen al veel vroeger. Maar hij begon op zijn 16e pas te spelen op zijn saxofoon en bouwde eigenlijk op heel korte termijn een ijzersterke reputatie uit.
1: Mm-hmm.
0: Samen met Art Blakey en Horace Silver was hij midden de jaren 50 bij de oprichting van de Jazz Messengers. En begin de jaren 60 speelde hij samen met Miles Davis.
1: Okay.
0: En ja, als je het de Blue Note catalogus erop op nakijkt, dan ja, de man was zeer productief, want hij nam tussen 1955 en 1970 ja, tientallen sessies op, zowel als bandleider, maar ook als vaste sideman.
1: Ja.
0: En ja, spijtig genoeg stond hij regelmatig in de schaduw van Sonny Rollins, ja, de man die onlangs overleed op 93-jarige leeftijd. Maar hij wordt eigenlijk in het milieu toch wel heel hoog ingeschat in de geschiedenis van de jazz. U hoorde het nummer Dig This uit de klassieker Soul Station van Hank Mobley.

0: Rachel Kitchlew, een hedendaagse harpiste die jazz, ambient en experimentele muziek combineert. Door het gebruik van onder andere looppedalen en allerlei effecten geeft ze een hedendaags geluid aan haar instrument. De harp hebben het normaal toch redelijk... De trilling ja, muziek is, dus dit is wel iets anders. Flirty Ghost, haar debuutalbum, vorig jaar in september uitgebracht. En uit deze LP hoort u deze maand elke week een nummer in Potage du Jour, want dit is onze soepgroente van de maand, of onze LP van de maand, zeg maar. Dus u hoort de Opium Lounge van Rachel Kitchlew.
1: Ja, Sven, we sluiten deze aflevering 33 van Potage du Jour af met een... iconisch Brits avant-garde ensemble, de Penguin Café Orchestra. En ik heb ooit eens ergens gelezen dat de band, de favoriete band was van Wim Obroek, de theatermaker en acteur. Wist ik helemaal niet, maar ik had ondertussen al wel het repertoire op vinyl.
0: Ja.
1: Dus geniet nog van deze eindtune en tot volgende week.
0: Tot volgende week.

Hallo, hallo, beste luisteraars. Welkom weer bij het amusement, het AWC-darium hier op Radio Centraal 106.7 FM. We zijn toegekomen aan de letter J en het was ineens de beuk erin met Jenny Beth en Innocence. Het is wel het stevigste nummertje van deze komende uurtje, maar we blijven wel nog even in vrouwelijk gezelschap. Het zijn wel iets oudere vrouwen. Allee, toen waren ze nog jong, ondertussen zijn ze oud of leven ze misschien nog niet meer, ook niet. Weet ik eigenlijk niet, maar het zijn dus oudere liedjes. We gaan verder met Wanda Jackson, Fujiyama Mama.

0: And don't you know tonight they lay me beside you.
1: Valerie June en Shotgun. En daarvoor Etta James met de bluesklassieker Spoonful. Ik denk dat het zo was voor de vrouwen in dit uurtje. We gaan verder met de mannen. Ook een icoon. Elton John met het nummer Daniel. Heb ik leren kennen via de plaat. Samenwerking van Bonnie Prince Billy en Tortoise. Die coveren, dat zijn allemaal covers. En dat nummer is erbij. Dus in deze plaat heb ik dan nog gekregen van een vriend van mijn ouders die zijn platenweg deed. Dus mooi meegenomen, zou ik zeggen. Elton John en Daniel. En daarna Jan Akkerman. Die heb ik eigenlijk verkeerlijk gekocht in de veronderstelling dat ik een plaat van Luc Van Acker kocht. Deze is iets properder. Jan Akkerman speelde in het Nederlandse band Focus. En Luc van Acker natuurlijk bij The Revolting Cox en het nummertje Zanna. Die had misschien wel beter geweest, maar dat is geen J, dat is een L. Maar we gaan dus verder met Elton John, Daniel.

L. Jacobs met het nummer Rabbit Aura van zijn nieuwe plaat Behind the Great Curve. Deze plaat is ook geproduceerd door Milan W., ons Antwerps talent, zou ik kunnen zeggen. Hij heeft ook al een plaat geproduceerd voor Sergeant, dus ze vindt het wel leuk dat hij dat ook nog begint te doen. Dus dat zijn weer allemaal leuke ontdekkingen. Dan gaan we nu een klein hip-hop intermezzo doen met Jay-Z en The Hard Knock Life en dan Jurassic 5 en The Influence. Maar we gaan eerst het harde leven trotseren. Hard Knock Life.

Ja, dat is een vergissing. Dat kan ik hier niet volledig afspelen, dat nummer. Dus ik had eigenlijk een tapeje bij, maar dat wil niet werken hier. Jail met Just a Lovely Day. Maar ja, die hoort u maar dan een half minuutje. Dan gaan we maar over naar het volgende nummerke. Paul Jacobs. En even spieken. Christopher Robbins.

Girls to the Front, toch nog een vrouw in dit uurtje. De Julie Ruin met Oh Come On. Nou, gaan we terug een beetje de rustigere tour op met twee nummertjes van de verzamelplaat Someone Like Me op Efficient Space Records. Er stonden eigenlijk vijf nummertjes op van artiesten die beginnen met een J, maar twee heb ik er al, denk ik, 4 jaar geleden gedraaid. Dus dan gaan we de andere 2 of 3 doen, afhankelijk van de tijd. We beginnen de eerste met Jim Kennedy en You Are The Reason. En dan John Bedmead, of Bedmead, ik weet niet, met Marie-Helena. Rustige folky nummertjes om het programma rustig aan mee af te sluiten. De letter J.

Ja, dit was het uurtje ABC-darium met de letter J. John Bitmet is nog even bezig. En dan gaan we afsluiten met Wiz Jones. Want de Wim van de Webgang, die is er nog niet. Dus ik moest nog een laatste nummer doen. Wiz Jones met One Grain of Sand. Dank om te luisteren. En tot volgende week bij het Amusementsbedrijf. Ik laat jullie achter met Wiz Jones. Vorig jaar overleden op 86-jarige leeftijd.

0: Jawel.
1: Amai.
0: Wat was dat?
1: Ik hoor een ventilator.
0: Ja, maar zal ik die even afzetten?
2: Ja, het is hier wel echt op de bakken natuurlijk. Ja.
1: En met de ventilators helpen dat niet?
2: Jawel, ja. Dat is al wel eens het idee, maar...
0: Nou, als je zo... Precies hier staat het altijd wel. Maar dat maakt niet uit.
2: We gaan nu een radioprogramma...
1: Oh. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Ja. Goedemorgen vroeg. Nee. Ja, goedemorgen iedereen. Ja. Maar we zijn erbij. Live in direct, alweer. Ja. Eerste programma, live programma van de week, hè.
3: Juist, ja.
1: Eens een keer zo. Wat hebben we gisteren gedaan, Jan?
3: Ik heb een hoop materiaal op een plein gegooid. Ik heb een paar uur op een stoel gezeten en een hoop materiaal terug in de notte gegooid.
1: Terug in de notte. En dat was zelfs tot deze ochtend 11:15. Ja. Dus het was een dagje van 14 uur trabajar.
3: Ja, we vieren nog altijd 14 juillet. Het is de 12e begonnen en het is nu de 13e. We kunnen er niet mee stoppen tot de 14e. Nee.
1: Morgen is de echte 14 juillet van onze Franse middenvrienden.
3: Ik heb gisteren echt nog grap twee schijven uit de la getrokken. De Fransen uiteraard. Ik heb zo snel eruit getrokken dat ik zelf even moet gaan kijken welke dat ik eruit getrokken heb.
1: Zo snel getrokken. Ja, Olivier Messiaen.
2: De Messiaen. Ah, ja, oké. Okay.
1: Méditation sur la mystère de la Sainte Trinité.
2: Dat zijn met zo'n vogeltjes dan, zeg, geloof ik.
3: Ja, met heel veel vogels.
1: We lachen eventjes omdat we al een keertje eens een programma hebben gedaan rond Messiaen. En die haalde zijn inspiratie uit de natuur, vooral. En met name
3: en God, hè. En God, hè.
1: En God, ja. En vogels, hè. Vogels. De melodietjes van de vogeltjes gebruikte hij. Dus de vogeltjesdans. Maar het is iets... deftiger en langer en statischer, denk ik, hè?
3: Nee, statische Messiaen heb ik nog niet...
1: Ah, nee.
3: Nee, heb ik nog niet gehoord. Nee, Messiaen is niet statisch, nooit.
1: Okay. De onstatische Messiaen.
3: Mysterieus, dat is iets anders. Okay. Het zijn dus de Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité, gespeeld op het orgel van de Église de la Sainte Trinité in Parijs.
1: De heilige drievuldige.
3: Het is allemaal heilige drievuldigheid.
1: Ja.
3: Gespeeld door een Daniel Beilschmidt.
1: Oké. Okay. En die gaat er met de hakbel in dan, neem ik aan.
3: Nee, eigenlijk, joh. Ja, dus, ik zou het geen hakbel noemen bij hem.
1: Beilschmidt,
3: ja. Toch gewoon eens lusteren, hè. Want ja, aangezien dat wij al 24 uur aan het vieren zijn of zoiets... Ja, we zijn een beetje slaperig, zeker.
1: Werken en vieren... Nou, het werk is zelfs nog niet gedaan. Dus laatst.
3: Ah, dat is juist.
1: Er wacht ons nog wat.
3: Even dingen. Dus, de Méditation sur la Mystère de la Sainte Trinité bestaat uit 9 delen. We gaan die alle 9 achter elkaar luisteren. Maar ik kon u natuurlijk de titels niet onthouden. Ik ga een scherm wat dichter. Ik heb tegenwoordig een bril nodig. La Père en... Mei. En engendre, dat is deel 1. Deel 2 is La Sainteté de Jésus-Christ. Deel 3, La relation réelle en Dieu est réellement identique à l'essence. Deel 4 is Je suis, je suis.
1: Je pense donc je suis.
3: Je suis, donc je suis. En deel 5 is Dieu est immense, éternel, immuable. Le souffle de l'esprit, Dieu et amour.
1: Amai. Hij gaat het serieus zitten.
3: Ja, zeker. Het is ook een laat werk. Ergens, 69 beginnen schrijven en een keer is de jaren 70 nog volledig afgewerkt.
1: Okay.
3: Deel 6, Le Fils, Verbe et Lumière.
1: En de uitvoering is recent of ook toen?
3: Recent. Heel recent. Ik zal even moeten kijken wanneer, juist, maar. Ja. Zoals Beatles zeggen.
1: Ja.
3: Dan deel 7, Le Père et le Fils, aime par le Saint-Esprit, eux-mêmes et nous. in deel 8, Dieu est simple. En dan gaan we eindigen met deel 9. Dan zijn we ondertussen 1 uur en 20 minuten verder. Je suis celui qui suis.
1: Ze worden grappige grappen. Je suis le suis qui suis.
3: Ja, Messiaan is hier met een figuur waar ik twijfel van, maar gelovig zien is precies wel boeiend. Misschien moet ik van gedachten veranderen. Ja. Ik bedoel, die leefwereld is fantastisch. Ja, ja. Zoals luisterde.
1: Ja, ja. En dus, ja, we gaan het een beetje... iets anders dan onze stijl. Vrij lang stuk nu.
3: Oh, ja, gewoon niet een stuk, hè.
1: Vrij integraal.
3: Integraal.

0: De Bayard komt er net ingemixt. Ja, dat laatste stukje, dat is... Er is nog wel sprake van muziek, kunnen we visueel zien, maar je hoort er niet veel meer van.
1: Messiaen. Meditation sur le mystère de la Sainte Trinité.
0: Ja, we hebben een hele vervelende en heel lange uitleg... ik heb een uitleg gekregen van Jan, omtrent tonaliteit en modaliteit, modulair enzovoort. Het was een soort uitleg dat hij zelf zegt van, je weet het als je het leest, maar op het moment dat je het begint te zeggen, de dag daarna ben je het alweer vergeten. Het komt er eigenlijk op neer dat het een beetje niet harmonisch is. Het is een beetje, je moet geen dominante een C of een La of een wat dan ook, maar je gaat alle noten een beetje gelijkertijd.
2: Ja, het basisprincipe is een soort toonladder waarbij hij inderdaad niet rond... wat de grondtoon geen dominante rol speelt, inderdaad. Mm-hmm. Er zijn verschillende systemen in.
0: En Messiaen was er een meester in die dan echt zocht naar soort
1: gelijkheid. Ja, die heel hard bezig gehouden.
0: Ja, ja, het komt dan inderdaad over als niet zo harmonieus, maar eens dat je dat dan een beetje de klik hebt gemaakt, dan kan je wel echt helemaal mee hè, met hem. Hè. Ja, ja. Goed, we zijn een half uur van reguliere tijd voor Klankenbergen. Wat heb jij nog op de plank liggen voor ons, Jan?
1: Mij zal ik de windwaaier binnen in de micro. Wel, ik heb hier een stukje van een half uur liggen, Pli selon Pli, van Pierre Boulez.
0: Ah, de Boulez. Ja. Want we blijven natuurlijk bij ons thema, namelijk 14 juillet, het is Frans.
1: Het is Frans en het is ook gezongen in het Frans. Mm-hmm. Even kijken... Oh, is dat
0: stuk
1: is dat hier de wind of wat? Pli selon Pli door Phyllis Brin Gilson en Elizabeth Lawrence gezongen. En met de BBC Singers als koor, het BBC Symphony Orchestra als orkest en Pierre Boulez zelf als de dirigent.
0: Okay. Boulez was geen muzikant, denk ik, hè? Ja, je weet, ik heb...
1: Geen muzikant. Ik weet niet, ik zei toch wel dirigent, componist?
0: Ja, maar ik bedoel, hij speelde niet echt de basgitaar of zo.
1: Waarschijnlijk wel, maar ik denk niet dat hij als uitvoerder te boek staat.
0: Voilà.
1: Hij is in ieder geval heel radicaal in het vernieuwen van de muziek en hij maakt het enorm boeiend. Mm-hmm. Hij heeft er zelfs... Hij heeft er nog een prijs over gehad.
0: Oké.
1: We zullen eens luisteren, dat we het anders goed, niet af kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. Maar nog een klein beetje. Dus, ja, Frank Zappa, dat was ook... vernoemde meermaals Pierre Boulez als een heel grote voorbeeld.
1: Ja, dat is
0: op hem. Ja,

Goedemiddag en welkom bij Klankenbergen van 13 uur tot 14 uur 30. Zo net hoorde u Scherzo met Jan en Koen aan verschillende draaitafels en microfoons. Vandaag is het thema Klankenbergen bananen. En we gaan er dan onmiddellijk invliegen.

0: Jamaicans like it.
1: Cecil Knott and his Joy Bell Orchestra. Banana, banana. Verder met de Banana Boat Song. En dat is niet in de versie van de man die het maakte, maar door Billy Mays Music en Stan Freeberg. Ik bedoelde Harry Belafonte natuurlijk.

Blarf van de CD Cease and Desist. Banana. Hier nou Peter Sellers. Boiled bananas and carrots. Maar daarvoor nog Bongo Banana van Fabio Fabor.

0: En dit is Marc Leclerc, ook wel bekend als Acouphen. Die man komt uit Quebec.
1: Hey there, Mr. Ice Cream
0: Chocolate, strawberry, peach, enzovoort.
1: Oké, just a minute.

Acufen, chocolate, strawberry, van alles, peach, vanilla en ook banana. En de volgende artiest heet Walt Tapper en het nummer heet eveneens Banana.

Walt Tepper, Banana, van de album Tree Hugger. En dit is Jaga, jazzist, Banana Fleur Overhauled in een Clark remix. Klankenbergen nog tot 2:30. Met bananen.

0: De Jazz Rails. Big Band. In een Slatic remix. En dit is Senor Coconut. What is coconut? Maar het gaat ook over een banaan. U zal het wel horen.
1: What is coconut?
2: Coconut is a fruit from Brazil. And it's very sweet. And cocoa, we say the cocoa from the man. The cocoa is from the cocoa from the man is two cocoa. Two cocoa and one banana. That is coconut.

Een gezelschap uit Japan, Inoyama Land. Hier nou Banana Jazz Quartet van Jaikal Maxim.

Weldon Irvin, Bananas. En het volgende wordt een covertje van een Leo-nummer, Banana Split. 50-foot combo.

Goedemiddag, welkom bij de Final Frontier. U luistert naar Radio Centraal. Tommy Flanagan samen met George Mraz op bas en Elvin Jones drums, 5021. Het tweede nummer kwam van twee grootmeesters, opnieuw Tommy Flanagan samen met Hank Jones in Robin's Nest. En het laatste nummer, opnieuw Elvin Jones met Tommy Flanagan en Wilbur Little op bas in Eclipso. De Final Frontier tot 4 uur. Dit is Brother A.

Simon Lenski en Lies in The Cuckoo's Cry, zo is het. Een compositie van Dmitri Shostakovich, gebaseerd op een oud Russisch volksliedje. I'm a Drifter, dat was Terry Callier en gevolgd door Lord Tell Me Why van Ray Cooder. De laatste nummers, voorlaatste nummer tenminste, Ericsson Delcra en het Sunson Orchestra. Powwow No. 1 en Magic Marker Love. Mamoru Fujieda, The Night Chant.

The Night Chant Number 1 en Patterns of Plants, een beetje aan elkaar gemixt. Mamoru Fujieda. Het New Century Chamber Orchestra, onder leiding van Stuart Kennan, in een nummer van een compositie van Dmitri Shostakovich, Chamber Symphony for Strings, opus 110a. Daaruit het Allegretto en het Largo.

Chamber Symphony for Strings, het New Century Chamber Orchestra. Compositie Dmitri Shostakovich. Ons laatste nummer voor deze uitzending komt uit een doosje van Luc en Brunhild Ferrara, Programme Commun. Daaruit Programme Commun pour clavecin amplifié et bande magnétique van Luc Ferrari. Wij zijn er terug binnen een tweetal weken. Tot dan, veel plezier met Wingfi en de staat van ons onderwijs. Tot een volgende keer. Dag.

Bonsoir, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van Ons Onderwijs. Mijn naam is nog steeds Peter van Peterhem en tweewekelijks breng ik dit programma. Maar in de zomer ziet het programma er net anders uit dan in de rest van het jaar. Want vandaag en ook de komende afleveringen in juli en augustus staan in het teken van muziek. Veel muziek. En weet je, we beginnen er meteen aan.

André Brasseur was dat met Early Bird Satellite. 10 jaar geleden stond gij nog op Pukkelpop en het klinkt nog altijd even fris. Wie ook op Pukkelpop stond, maar dan in 2018, was Willy Sommers. Niet dat ik nu onmiddellijk Willy Sommers ga draaien in dit programma, maar wel die andere Willy. En nee, niet Willy, maar Wiltura. Het is een nummer dat al lang op mijn bucketlijst staat voor een van de programma's van de reguliere uitzending van de staat van ons onderwijs. Maar nog nooit heb ik iemand op bezoek gehad die het had over de inzet van computers in het onderwijs. Maar weet je, laat ons toch maar eventjes Wiltura rond het thema van de computer beluisteren.

Wil Turam op een manier waarop je hem wellicht nog nooit eerder gehoord had over zijn computer. We blijven bij het repertoire van Wil Tura, maar dan gebracht door Tof van Commerce en zij hebben een heel mooi cover gebracht van dat ene nummer, Linda, Linda toch.

Linda in de armen van een andere man. Zo droevig kan het aflopen. Ondertussen hoop ik vooral dat het met Wiltura naar behoren gaat. Iets helemaal anders nu. Susanna Vega met een versie van Tom's Diner die ze live bracht op een van de NPR-shows.

Rachel Grimes was dat met haar onderwijsgeschiedenis in Red House School. Daarnet liet ik al een verrassend nummer horen, toch wat mij betreft, namelijk dat van Will Tura, de computer. En qua verrassingen is het volgende nummer toch ook wel heel bijzonder. In die zin dat het een van de groepen is die ik al 10 malen live heb gehoord en vaak thuis ook opzet. En hier brengen zij een nummer waarvan ik dacht van tja, zijn zij dat?

Pirate Ships was dit. Heel bijzonder. Oorspronkelijk werd het geschreven door singer-songwriter Wendy Waldman. Maar hier werd het gebracht door, raad je het, The Cure. Je hoorde dus Robert Smith. Het nummer dateert van de periode dat zij Disintegration opnamen, hun zeer succesvol album uit 1989. Toen werd het als demo opgenomen, maar uiteindelijk heeft het de plaat niet gehaald. Het was wel terug te vinden op een album waarin ook allerlei niet geproduceerde nummers uiteindelijk werden bij elkaar gebracht. The Cure. Iemand die ik ook nog nooit gedraaid heb tijdens de staat van ons onderwijs is Lisbeth List. Waarom kom je daarmee af, zal je zeggen, met Lisbeth List? Wel, ik laat je graag een nummer horen van een cyclus van liederen die mij van meet af aan heel sterk konden bekoren. Het zijn de zogenaamde Mauthausen liederen en die zijn terug te vinden op Lisbeth List zingt Mikis Theodorakis, als je terug zult komen.

Twee nummers waren dat uit de zogenaamde Mauthausen-cyclus, genoemd naar het concentratiekamp nabij de Oostenrijkse plaat Mauthausen. De vertaling van de nummers werd destijds voor Lisbeth List werd destijds gedaan door Astrid Nijgt. En als ik mij goed herinner, was dat niet zonder enige controverse. We blijven bij de kleinkunst en ik ga nu naar Argentinië, want Juan Mossondo heeft in der tijd Dirk van Esbroek ontmoet en zij hebben samen een integratie gemaakt van de Vlaamse kleinkunst en de Argentijnse tango en dat leidde onder meer tot het lied van Welk Verdriet. MUZIEK

0: Het zijn de mensen die het zo wensen. Wannes van de Velde was dat met Ora Sidner, Alcole Lei. En daarvoor hoorde je Dirk van Esbroek en Juan Mosondo, lied van Welk verdriet. We blijven bij het verdriet en waardoor dat veroorzaakt kan worden. Het nummer wat je nu zult horen was voor mij alweer een verrassing toen ik de film Die My Love zag. En bij de aftiteling daarvan hoorde ik een nummer waarvan ik zoiets heb van blijf er vooral af. Maar deze artiesten die ik nu ga laten horen hebben dat niet gedaan. En wat mij betreft leidde dat tot een resultaat waar het respect voor het oorspronkelijke nummer en ook de diepere betekenis ervan nog altijd heel sterk in verwoord is. Ik durf niet zeggen sterker, want dan word ik geëxcommuniceerd door mezelf. Love will tear us apart.
1: When routine bites hard and ambitions are low and resentments ride high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads. Then love will tear us apart again. Love will tear us apart again.

0: apart again.
1: Kijk, dit noem ik nu eens een geslaagde cover. Love Will Tear Us Apart, hier gebracht door George Wiestica, Raife Butcher en Line Ramsey, zoals ik daarnet reeds zei, te horen bij de aftiteling van de film Die My Love. Heb jij net zoals ik op dit moment behoefte aan wat zon? Wel, hier komt ze.

Here Comes the Sun, Nina Simone. Of wanneer kan een cover het origineel overtreffen? Origineel werd het geschreven door George Harrison van The Beatles. En zij brachten het oorspronkelijk ook uit. Maar een paar jaar later heeft Nina Simone deze bekende cover gemaakt.

Placebo was dit, maar dan wel de oorspronkelijke Placebo met Bellek. Klinkt nog altijd heel fris in de oren. En met die frisse wil ik deze uitzending van vandaag afsluiten, beste luisteraar. Want we zijn daarmee alweer aan het einde gekomen van deze muzikale versie van De Staat van ons Onderwijs. Ik ga eruit met een alweer bijzonder nummer dat je niet zo vaak op de radio hoort, maar elke keer als ik het hoor, denk ik van tja, wat klinkt dat goed? Uit 1969, Psych Rock van Pierre Henry. Mij hoor je terug over 2 weken met een nieuwe aflevering, muzikaal aflevering wel te verstaan, van De Staat van ons Onderwijs. Ondertussen wens ik u prettige dagen toe, vooral in het beluisteren of bij het beluisteren van uw favoriete station, Radio Centraal.

0: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tienda para el pueblo del Estado Sucre.
3: Energía del chavismo y las características
4: de... Se inició por acá.
5: De 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

0: En dat was Café Tacuba. Het is de bommen van Vlaanderen, wat jullie aan het volgen zijn via Radio Centraal 106.7 of radiocentraal.be. Daarvoor hadden we nog Criollo gehoord, een Sexteto Irreal van onder andere Axel Krieger. Dan hadden we nog Anna Tijou, dan hadden we ook Axel Krieger solo, Juana Molina en dus nu nog Café Tacuba. En we gaan nog luisteren naar Plastilina Mosh met een cover van, van wie?
1: That is a good way to begin.

darm meer. Con tu recuerdo.

Het is nog altijd in de achtergrond. El Junta Cadáveres. Antwerp's finest. From Argentina to the world. En vandaag hebben we verder nog geluisterd naar de Folos Ocailax met een cover van Calamaro, Melingo, que en paz descanse. El Bacalao Men con su nuevo Bugalú. El Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta con su Cementerio Club. Los Crema Paraíso haciendo un cover de Pink Floyd. Después el Junta Cadáveres que acaban de oír haciendo un cover de algo más. Y ahora viene, para cerrar, Los Crema Paraíso de nuevo con un último número. Om te vieren dat er nog altijd wat zonlicht is. Er zijn tollships, tollships in, aan de Schelde. Dus kom maar kijken, kom naar buiten. Er is veel te doen, dus geniet ervan. Dit was De Puma van Vlaanderen met een solo namiddag, een solo avond van DJ Varato. En wij komen binnen 2 weken terug met meer muziek en meer Puma van Vlaanderen.

Je had hem al herkend, als je iets van de Congolese muziek kent natuurlijk. Koffi Olomide was dat, Koffi Olomide, met een live opname uit een concert dat hij gaf, ik denk toen hij 20 jaar bezig was of zo, 100% Tchatcho. En de uitzending van vanavond is helemaal gewijd aan Koffi Olomide, aan de muziek van Koffi Olomide, omdat hij vandaag 70 jaar wordt. En dat vierde hij ook al gisteravond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Trad hij op voor een 10.000, 15.000 mensen, dat schijnt, waren er aanwezig. 70 jaar, dat is misschien toch eens de moeite van zijn carrière is muzikaal te overlopen, met dan vooral aandacht van de vroege jaren, toen hij misschien nog iets minder bekend en populair was. Heeft hij toch ook al heel wat interessante muziek uitgebracht. Zelf was ik grote fan van zijn muziek tot ongeveer 2005 of zoiets. Wat hij nadien maakte interesseert mij eigenlijk minder. Ik heb zo tot 2005 ongeveer alles, of toch heel veel van wat hij heeft uitgebracht. En daarvan ga ik de komende uren, want geen frictie vanavond, een selectie uitmaken, uitspelen. Klein beetje chronologisch misschien, maar eerst nog deze info over Koffi Olomide, want Koffi Olomide is een echte naam natuurlijk, dat is een artiestennaam. Werd geboren 13 juli 1956 in Kisangani als Antoine Christophe Agbepa Mumba. Werd hij genoemd. Of dat was zijn naam die zijn ouders hem gaven. De Koffi en de Olomide verwijst, of doe precies wat verwijzen naar West-Afrika. In een aantal West-Afrikaanse landen, onder meer Ghana en Togo, wordt een kind, een zoon die op vrijdag geboren wordt, Koffi genoemd. Denk maar aan Koffi Annan, vroeger secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dus Koffi klinkt al wat West-Afrikaans. En Olomide is ook eerder een Yoruba-naam, een Nigeriaans. Op dit moment een van de populairste Nigeriaanse afrobeats-artiesten, heet ook Olamide. Maar Koffi Olomide is Congolees, maar zijn moeder heeft langs moederskant West-Afrikaanse roots. Van waar juist, sommigen zeggen Sierra Leone, anderen zeggen Liberia, nog anderen zeggen Nigeria, Benin, Ghana, wat het ook zij. Het is een Congolees en is doorheen zijn carrière uitgegroeid tot een van de meest succesvolle Afrikaanse artiesten, een carrière van al meer dan 40 jaar heeft hij erop zitten. Zijn vroegste stappen in de muziek waren, dat schijnt, rond 1970 speelde hij gitaar in het orkestre Sele Sele. Maar dat was natuurlijk nog niet professioneel, want zijn ouders wilden vooral dat hun Antoine goed studeerde en het was ook een goede student. En daarom kon hij in Frankrijk gaan studeren aan de Universiteit van Bordeaux, waar hij zijn diploma en sciences commerciales behaalde. Maar zijn echte liefde was en bleef de muziek. En zijn eerste stappen in de muziek waren dan eigenlijk ook vooral nummers die hij componeerde voor succesvolle groepen in Congo, zoals Viva la Musica van Papa Wemba. Hij componeerde ook nog voor Zaiko Lange Lange en voor een aantal andere groepen nummers die hij dan verkocht. En zo had hij al ook een beetje een eigen inkomen.

gecomponeerd door Koffi Olomide, is Anibo. En het wordt gezongen samen door Papa Wemba en Koffi Olomide. Zijn stem, toen was hem nog wat bescheidener, komt er nog niet zo heel duidelijk door. Het zal vooral Papa Wemba zijn die je waarschijnlijk herkent. Anibo, dat moet ongeveer dateren van midden jaren 70. Koffi Olomide samen met Viva la Musica.

Koffi Olomide samen met de orkestre of de groep El Balajoie. Dat was vaak de naam die hij gaf aan de muzikant waarmee hij toen opnam, eind jaren 70, begin jaren 80 zo. Het zou tot eind jaren 80 duren, tot 87, voor hij zijn eigen groep Quartier Latin zou oprichten in Kinshasa. Maar hier dus met de groep Balajoie. En je hoorde onder meer de namen roepen van Juna Janana, Bozi Boziana. Dus die zullen hiermee op die opnames te horen zijn, ongetwijfeld. Maar hij nam dus ook nummers op. Hij schreef nummers en nam ze soms ook op met gevestigde orkesten, groepen. Zoals Langa Langa Stas, Viva la Musica natuurlijk, vooral Viva la Musica. Maar ook met onder meer Zaiko Langa Langa. En ik ga nu even een nummer laten horen van Koffi Olomide samen met Zaiko Langa Langa, Femme Noire. Met al dan niet fake applaus in het begin.

Au volant, au guidon. Een van de populaire dansen gelanceerd door Zaiko Langa Langa. Eind jaren 70 hier in het nummer Fin Noir van Koffie Lomidé. Die ook meezong hier met Zaiko.

De echte doorbraak voor Koffie zou er komen in 1977 als hij het nummer Princess Jacinta opnam samen met Viva la Musica. En je hoort in dit nummer niet alleen Koffie Lomidé, ook Papa Wemba en King Kester Emenea, toen nog gewoon Kester Emenea, die toen ook een van de zangers nog was in Viva la Musica. 1977, Princess Jacinta. Oei, ik doe hier een verkeerde manipulatie van de cd-speler, dus met enkele seconden vertraging komt het eraan. Koffie Lomidé, Viva la Musica.

Kanta van het singeltje Prinses Jacinta was dat. Ik ga kan B ervan niet spelen. Wel dit andere nummer. Asso was ook een heel grote hit voor Olumide en Papa Wemba. 77.

0: Nadat hij in de jaren 70 al wat singles zonder eigen naam had uitgebracht, kwam in 1980 de eerste LP uit, gewoon onder naam Koffi Olomide. Ngunda was dat. Je hoorde daaruit het titelnummer. En hij werd op deze LP bijgestaan op zang door Joski Kiambukuta van de OK Jazz. Opgenomen in Brussel. Kent u het nog, die kadertjes die bij de bomma ophingen? God ziet u hier, vloekt me niet. Inderdaad, Dieu voit tout. Dat was ook de titel van een nummer van Koffi Olomide. God ziet alles.
1: Ah,

Wij zijn braaf. Wij vloeken niet, want Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Faut casser. Lady Bo was de tweede LP van Koffi Olomide en die nam mij op samen met Kester Emenea, begin jaren 80. En dit is het titelnummer uit die LP, Lady Bo.

Kiki Ewing, dat is een nummer dat stond op de LP Diva. Een van de LP's die Koffi Olomide tweede deel van de jaren 80 opnam onder eigen naam. En op deze LP werd hij bijgestaan onder meer door De Baba, De Fao en Carlito, allemaal zangers van de Shockstars. En Popo Lippo op gitaar, de gitarist van Zaiko Langa Langa. Toen nog later zou hij de overstap maken naar Quartier Latin, de groep van Koffi Olomide. Nog een laatste nummer uit de in het pre-Quartier Latin tijdperk. Quartier Latin was de groep die Koffi zelf oprichtte in 1987. Dus vanaf dan moest hij geen beroep meer doen op studiomuzikanten. Kon hij met zijn eigen groep opnemen en de wereld rondreizen. Maar Ngobila werd ook nog, de LP Ngobila werd ook nog opgenomen in Brussel rond 86, vermoed ik, 85, 86. Met de hulp van Joski Kiambukuta opnieuw op stem, op zang, die hem ook al had geholpen bij zijn eerste LP, een Gunda. En Rigo Star op gitaar. Ngobila, het titelnummer.

0: Zes minuten over half negen. Luister nog steeds naar Afrobureau op Radio Centraal. 106.7 FM. Vanavond uitzonderlijk geen freak scene. Afrobureau gaat door tot 10 uur. Vanavond met enkel muziek van de Congolese zanger Koffi Olomide, die vandaag 70 jaar wordt. Veel muziek van Koffi, vooral tot nog toe toch het eerste 10, 20 jaar van zijn carrière. Naarmate dat we 10 uur naderen, ook nog wat muziek van later.
1: Ça c'est quoi ça? Tout naïe, naïe.

Orfelina uit het album Koffie Olomide, Generation Chacho, dan Enrique Chacho Feeling Chacho. Zo komen we bij de naam, de bijnaam van Koffie Olomide, ook Le Roi du Chacho. Een genre binnen de Congolese rumba dat specifiek door hem op de kaart werd gezet. Niet op de kaart gezet, door hem eigenlijk ontwikkeld, een soort stilistisch gesofisticeerde rumba met, met speciale arrangementen, vaak ook romantische teksten en zo. Een heel eigen stijl, anders, helemaal apart ook van de andere groepen die op dat moment populair waren. Daarmee creëerde hij dus een, trok hij een heel nieuw publiek aan, of toch een hele hoop muziekliefhebbers die dit genre konden appreciëren, bijgenaamd dus de Chacho. We zitten nu eind jaren 80 of rond 1990 ongeveer, toen hij dit album uitbracht. Hij had ondertussen in Kinshasa al zijn eigen groep opgericht, Quartier Latin, met allemaal jonge muzikanten dus uit Kinshasa. Maar voorlopig deed hij, om albums op te nemen, nog altijd beroep op de vertrouwde Congolese studiomuzikanten, vooral in studios in Parijs en ook in Brussel. Vaak ook op gitaar, Rigo Star, die ook de afgelopen, in het nummer dat je net hoorde, en ook die daarvoor telkens, Rigo Star. En het zou me niet verwonderen dat het ook Rigo Star is die de gitaren speelt. En misschien nog wat meer, ik zal eens eventjes kijken. Ja, gitaar, Rigo Star, en Koffie Olomide op het nummer, nummer 4, dat is Mannequin, uit het album Koffie Olomide, Golden Star, Elle et Moi. Ook zo allemaal rond die periode, eind jaren 80, begin jaren 90. Vanavond dus Koffie Olomide special in ook een extra lange uitzending van het Afrobureau. Naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag.

en hiermee zitten we in de jaren 90 met het album Kuwait Rive Gauche en Papa Bonheur. Het zou het begin zijn van een periode dat koffie hit after hit uitbracht in Congo en ook met tournees doorheen heel Afrika veroverde. Niet alleen heel Afrika, hij begon ook wereldtournees te maken. Was elk jaar in Brussel te zien, ook voor een paar concerten. Na Papa Bonheur is dit Papa Plus. Veel papa's bij de koffie. Het Noblesse Oblige.

In 1997 vormde Koffi Olomide dus zijn eigen groep in Kinshasa. Quartier Latin noemde hij die. Maar het is pas in 1992 dat hij ermee een album opnam met allemaal nummers gecomponeerd door de zangers en muzikanten van die groep. Pas de faux pas heette die en daaruit hoor je Etage Yasuka, een soort generiek. Dat was toen nog niet gewoond in de Congolese muziek van een album te beginnen met een dansbare, met een nummer dat van begin tot einde eigenlijk een langgerekte sebene was, een dansbaar nummer. En die eerste generatie Quartier Latin

waarmee hij de liveconcerten speelde, als op studiomuzikanten, goede studiomuzikanten, Congolese muzikanten in Brussel en, nee, eigenlijk geen studiomuzikanten, maar Congolese muzikanten in Brussel en in Parijs, die mee hem hielpen bij opnames van zijn cd's. Het is in die periode ook dat we Koffi Olomide's live hebben gezien in het Alfeesdal in Berchem, lang geleden. Begin jaren 90 denk ik dat dat was. Andrada, dat komt uit Vaudouze, ook een van zijn ja, bekendste albums, alhoewel het zijn er zoveel. Want op dat moment was Olomide ook niet meer enkel een lokale ster in Congo, maar had hij al heel Afrika ondertussen veroverd en maakte ook tournees, begon hij tournees te maken, ook naar de Verenigde Staten en zo. Dit album kwam uit de Vaudouze in 1995 en dus, zoals gezegd, het, daaruit het nummer Andrada.

Zo tussen 1995 en 2005 was misschien het artistieke hoogtepunt in de carrière van Koffi Olomide. Met album dat uitkwam en dat onmiddellijk naar de top van de Afrikaanse charts ging in de meeste Afrikaanse landen. Albums zoals Loi, Droit de Veto, Efrakata, Atanta, wat heeft er nog uitgebracht? Toen Monde Arabe en Efrakata, waarvan dat je zo net dus de generiek hoorde, Efrakata. Droit de Veto, daarop covert hij ook onze eigen Sourire, toch heel even. Efrakata, geen Efrakata, Rond-Point, Koffi Olomide uit Droit de Veto.

constipé.

Nog altijd een van de absolute klassiekers uit de Congolese muziek. Mag niet ontbreken op eender welk Congolese feestje. Loi van Koffi Olomide en Quartier Latin. 3 uur lang Koffi Olomide. Vandaag 70 geworden. En we gaan eruit met Papa Mobimba. Dat is recenter werk nog van hem. Dit was Afrobureau. Tot volgende week. 7 uur tot 8:30 dan weer gewoon. En zo dadelijk tijd voor Smegma. Salut. Bokende Malamou.

Smegma, deze week van start met een, naar ons doen, ongewoon genre, dubstep. Maar wel een gesofisticeerde dubstep. De in Parijs geboren producer en DJ Beatrice Masters, alias Beatrice M, grijpt op een album genaamd Sinking, en dat is haar eerste soloalbum, terug naar de hoogtijdagen van dat genre in Zuid-Londen, alverwege de jaren 2000. Het was onvermijdelijk dat dit geluid toch weer eens terug zou komen, nu de spreekwoordelijke 20-jarige modecyclus in de muziekwereld zich weer eens herhaalt. Maar Sinking, uitgebracht op het uiterst intellectuele dubstep-label Tectonic, is meer dan een simpele heropleving. Enerzijds zit die plaat vol met de herkenbare kenmerken van klassieke dubstep, de op reggae geïnspireerde half-step beats, baslijnen die warm en lichamelijk klinken in plaats van dom en schurend, en een door dub geïnspireerd, met echo doordringt gevoel van ruimte. Dat klinkt alsof er een feest wordt gevierd in immense ondergrondse gangen en grotten. Maar Beatrice M. voegt onverwachte elementen toe. En ook de emotionele lading is anders. Dubstep neigde dikwijls naar het grootse, waarbij emotie werd geschilderd met enorme penseelstreken van bas. En Beatrice M. keert die melancholie naar binnen. Je zou kunnen zeggen dat ze kiest voor een persoonlijke tragedie in plaats van voor een staatsbegrafenis. Qua. Beatrice's liefde voor dubstep is diep geworteld, maar het is duidelijk dat ze het type persoon is dat geïnspireerd raakt om te leren van een oude liefde, in plaats van die alleen maar opnieuw te beleven. Het genre voelt herboren aan op deze Sinking. Dubstep, zoals opnieuw geïnspireerd door Beatrice M., is diepgaand en emotioneel, levendig en swingend en meer dan een beetje melancholisch. Nog 3 verdere tracks uit deze Sinking.

De Finse multi-instrumentalist Simo Hakalisto, artiestennaam Chakali, maakt muziek, mozaïekmuziek. Van snaren, klankschalen, bellen, riet, wind, water en obscure elektronica, verweven in subtiele stromen van kleur en textuur. De titel van zijn nieuwste album, Toinen Luonto, wat Fins is voor tweede natuur, verwijst zowel naar Chakali's aardse tastbare klankwereld als naar zijn groeiende beheersing van zijn vak. Naast zijn eigen repertoire aan zeldzame instrumenten, waaronder een 36-jarige snarige kantele, gebouwd door Hakalisto's oud-oom, werkten verschillende opmerkelijke artiesten mee aan deze Toinen Luonto. Saxofonist Julian Overall, Hakalisto's partner in het duo Lunar Horns, Timo Juntunen, die udu en percussie speelt, de Amerikaanse experimentele muzikant Roy Werner en de Belgische ambient fluitsamplaar Le Hall. De 8 nummers op het album voelen geforceerd, maar ook gecomponeerd aan. Een web van resonanties dat in beweging wordt gezet en de ruimte volop krijgt om te sudderen, op te bouwen of te golven. Trillingen en stiltes ontvouwen zich en verstrengelen zich dan weer, afwisselend pointillistisch en diffuus. Afgestemd op een verborgen harmonie der sferen, lijkt wel. Chakali, Toinen Luonto.

Pon is het zesde album van de Japanse, een hele tijd in België, maar nu in Frankrijk wonende, Toshiko Noriko, voor het Editions Mego label. Het album is opgedragen aan haar kat, die ze als kitten adopteerde en is spijtig genoeg overleed door een ongeluk omdat ze doof geboren was. Ja, things happen. Ik weet het, ik heb ook al zes katten begraven in mijn tuin. Daardoor is Pon doordringd van abstractie, tederheid en een diepe emotionele resonantie. Noriko's palet van elektronische klanken, romantische melodieën en verrassende sonische details is op Pon volledig aanwezig. De onmiskenbare kleur van Japan zweeft door dit emotioneel rijke landschap. Subtiele veldopnames en fragile, abstracte motieven drijven door het album. Allemaal gehuld in een warmte en menselijkheid die Noriko geweldig knap kan oproepen. Pon beweegt zich moeiteloos tussen het kinderlijke en het mysterieuze. Er zijn momenten van bedrieglijke eenvoud, waarin onverwachte elementen plotseling opduiken, bijvoorbeeld vreemde stemmen. Al in al is er een diep menselijk gevoel in de manier waarop Noriko technologie omarmt. De muziek hier is ver van koude abstractie. Pon voelt eerder aan als een kleurrijk fotoalbum dat Noriko's innerlijke wereld en instincten met opmerkelijke intimiteit documenteert. Zwevend in een grensgebied tussen pop, ambient en abstractie. Zo is dat dan eigenlijk toch een diep ontroerende en aangrijpende release die bij elke luisterbeurt nieuwe verrassingen pleegt te onthullen. Toshiko Noriko, Pon.

Ah!

Het tweede uur van ons programma vanavond is eerder thematisch. We verklaren ons nader. Wanneer de David Lynch-film Eraserhead in 1977 in première ging, markeerde dat niet alleen het begin van Lynch's unieke carrière, maar herdefinieerde het ook de taal van de underground cinema. Zijnde een nachtmerrieachtige reis door industrieel verval, existentiële angst en een versplinterde identiteit, blijft de film een van de meest beklijvende werken die ooit op celluloid zijn vastgelegd. Gefilmd in sober zwart-wit ontvouwt Eraserhead zich als een koortsachtige droom, waarin geluid, ruimte en emotie in elkaar overvloeien in een onheilspellende hypnotische dans. Maar wat Eraserhead echt onderscheidt, zelfs los van de verontrustende beelden, is het geluid. David Lynch, in nauwe samenwerking met geluidsontwerper en technicus Alan Splaet, creëerde een auditief landschap dat even vitaal en verontrustend is als de beelden van de film zelf. De soundtrack is niet gebouwd rond traditionele muziek, maar eerder rond een evoluerend tapijt van omgevingsgeluiden uit de industrie. Verre zoomtonen, huilende winden, metalen dreunen, mechanisch geknars en griezelige stiltes die de tijd tot het uiterste oprekken. Splaet en Lynch manipuleerden alledaagse geluiden, ze namen radiatoren, motoren en luchtstromen op, om een dichte geluidsnevel te creëren die de innerlijke onrust van de protagonist, Henry Spencer, en de instortende wereld rondom hem weerspiegelde. Dit baanbrekende geluidsontwerp werd een hoeksteen voor generaties industriële, dark ambient en experimentele muzikanten, die in de audio van Eraserhead een blauwdruk zagen voor een nieuw soort muziek. Geworteld in textuur, spanning en de psychogeografie van geluid. Artiesten van Throbbing Gristle tot Lustmord hebben inspiratie geput uit het beklemmende audio-universum van deze film, waar machines ademen en geschreeuw verstomt. Nu, recent zijn er twee albums uitgebracht die de muziek van Eraserhead niet alleen eren, maar ook een voortzetting van de geest ervan zijn. Het eerste is een nieuw album van de Amerikaanse experimentele rockband Chiu Chiu, geformeerd in 2002 door singer-songwriter Jamie Stewart in San Jose, Californië. De titel van dit album is simpelweg Eraserhead, Chiu Chiu. In 2016 bracht Chiu Chiu met de zegen van David Lynch en Angelo Badalamenti zelf het verrassend succesvolle album en concert Play the Music of Twin Peaks uit en gaf er een tournee mee. Uit respect voor de geliefde serie, waarvan een derde seizoen verscheen, besloot de band toen het concert in 2018 stop te zetten. Maar na het recente en onverwachte overlijden van David Lynch ontving Chiu Chiu nu verschillende verzoeken van hooggeplaatste artiesten, om het zo te noemen, om hun interpretatie van deze iconische muziek nieuw leven in te blazen. Maar in de wens om de ongelooflijk hoge artistieke lat die David Lynch heeft gelegd te blijven volgen, eren en zich erdoor te laten inspireren, gaat Chiu Chiu nu nog een stap verder. Eraserhead Chiu Chiu is een nieuw liveconcert met bijbehorende film en een volledig album dat gebruik maakt van veldopnames, speciaal voor het concert gemaakte instrumenten, orgel, modulaire synths, zang, zaklampen, elektrische storingen en elementen van muziek concreet. Om die bizarre emotionaliteit, de tegenstrijdige seksualiteit, de meedogenloze duisternis en het unieke, onrustige maanlandschap van dit ongelooflijke nachtelijke meesterwerk dat Eraserhead is, tot uitdrukking te brengen.
Het album zelf is een meesterwerk in geluidscollage en een experiment met nummers die verschuiven van minimalistische auditieve sensaties naar een beukende, groteske cacophonie. Deze release duurt zo'n 46 minuten, waaruit we twee fragmenten draaien. In totaal is dat iets van een 14 minuten. Shoo shoo. Eraserhead, shoo shoo.

Tot zover de interpretatie van Siu Siu van de Eraserhead muziek. Nu, het tweede recente album ter ere van de Eraserhead film is een compilatie van 1 uur, 8 minuten met de eenvoudige titel The Eraserhead. Music inspired by the film of David Lynch. Elk nummer hierop resoneert met de kernatmosfeer van de film. Vervreemding, verval, de surrealistische schoonheid van angst. Het is een hommage aan David Lynch's compromisloze visie en aan Spleet's revolutionaire werk. Geluid niet als achtergrond, maar als karakter, als architectuur, als emotie. Tracks op deze compilatie komen onder andere van Eddie Newton, de man achter Clock Divier, van Ubi's, zijnde het project van Wannes Kolff uit Hasselt, van Sonologist, zijnde Raffaele Pezzella, en van 10 andere artiesten en projecten. Dit is de interessantere release van beide Eraserhead tribute albums. Het is daarom ook onze pièce de résistance voor vanavond. We brengen er naast de nummers van Newton, Ubi's en Sonologist, waarmee we zo dadelijk starten, nog een aantal andere tracks van Cabra, Mario Lino Stancati, Waan, Macrogramma en Bruno Dorella. The Eraserhead. Music inspired by the film of David Lynch.

0: are youth, the restless breed, a tempest in a teapot, and the teapot is calling the kettle black, rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other. Like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society. And for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they are leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation and like a cat chasing its tail round. And round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future. The fruit it will bear.
1: Zo is het natuurlijk. Is op Binterweer bij Petit Salon aangekomen. Klinkt als een Frans scheldwoord, maar het is eigenlijk best gezellig. U kent het, wij doen een theesalon. Er is verse Chinese traditioneel gezette thee. Er zijn verse koekjes en het is our lucky day. Want er waren Canalees. De koekjeszaak. Dus ik heb heel de koekjeszaak leeggekocht. Er staat een gigantische trommel Canalee de Bordeaux.
2: Dat gaat wel lukken.
1: Dat gaat wel lukken. En zijn we klaar voor de belangrijkste vraag van een dag? Welke thee dat we gaan drinken?
2: We gaan beginnen met een oerlang. Onze huisthee.
1: Perfect.
2: Long French Cha. Mijn eerste favoriet ooit.
1: Staan we maar thuis op de salontafel op.
2: Nee, maar het is niet geen...
1: Jammer.
2: Het zit in het doosje van een tip.
1: Oké, ik vind mee.
2: Ja, de Formosa Green Tea van een of andere Chinese winkel in Antwerpen.
1: Inderdaad.
2: Wat?
1: Inderdaad.
2: Reclame voor poden, maar de aandachtige luisteraar weet waar te gaan. Daar dus, in de buurt van een trap, vinden wij de thee... afdeling en daar is er één die half de moeite is en dat is de deze. Maar wat hier zich van binnen bevindt is iets anders.
1: Nog veel spectaculairder.
2: Ja, toch wel. Uit Taiwan.
1: Ik had er
2: het land van de oerlong.
1: Speed over vertellen of?
2: Dat is eigenlijk alles wat ik te zeggen heb.
1: Alles erover?
2: Ja.
1: En is dat de enige thee dat je bij hebt vandaag?
2: Nee, ik heb iets heel speciaals bij. Ik laat het u openmaken of straks?
1: Doe straks maar. Kunnen we rustig stap beginnen? Stap. Wat is er met veel vandaag?
2: Moet dat eens voelen.
1: Speciaal.
2: Waarom? Wat is er zo speciaal aan het gevoel?
1: Het voelt vrij hard, vind ik.
2: Ja, in welke vorm?
1: Dat mag ik ook niet zeggen op de radio, denk ik. Doe mij een beetje denken aan een wiettop.
2: Ah zo, ja. Dat zegt meer over u dan over de thee.
1: Oké.
2: Ik zou gewoon een balletje zeggen.
1: Ah ja, oké. Ja, ik kan het niet zien, ik kan het alleen maar voelen. Hè?
2: Ja, en wat voel je? Een balletje toch?
1: Ja, maar een balletje mist zoiets aan.
2: Het is dat is het rijstpapiertje rond.
1: Dat gaan we naar straks open doen.
2: Ja, Dan mogen jij doen straks.
1: Voilà, ondertussen is Mano hier ook in de studio.
3: Ja, dat klopt. Ik ben nog eens na lang terugzien, ben ik nog eens bij de radiostudio. Ja.
1: Voilà, het is nog altijd hetzelfde. Er is thee, er zijn koekjes, kan je lezen deze keer. Er is kava. En we hebben ook een gast vandaag bij ons, uiteraard, mag niet mankeren. En dat is Ludo de Brabender van Vrede VZ2.
4: Ja, hallo.
1: Voilà, Ludo. Ik ben blij dat ik hier eindelijk in levende lijven zie. We horen elkaar geregeld per telefoon op de radio. Maar deze keer zal het dan live zijn.
4: Ja, het is goed weer. Ik dacht, ik kom eens over.
1: Het is kei goed. Ik stel voor dat je even laat bedienen door Jasper als hij klaar is, dat we de thee inschenken en dan erachter dan beginnen we eraan.
4: Prima.
1: Voilà.

0: voilà, voilà, dan zijn we er helemaal klaar voor. Het water kookt. We gaan er aan beginnen. Misschien gewoon voordat we tot het thema zelf komen, wat hangt er direct over? Wat in uw achtergrond, in uw jeugd, heeft u gevormd en gemaakt tot het pad waar dat je bent gekomen? Wat heeft u in contact gebracht met die vredesbeweging? Van waar is het activisme van gekomen eigenlijk?
1: Ja, het was geen evident parcours, want ik ben kind van een beroepsmilitair in Duitsland opgegroeid. En daardoor, laten we zeggen, gedrenkt in heel het discours van de Koude Oorlog enzovoort. Maar ja, dat was ook de periode van de grote antirakettenbetogingen. Hè. Dus dat ging dan over het opstellen van kernwapens, kernraketten. In België was dat dan Florin, maar ook in Nederland enzovoort. Het NAVO-dubbelbesluit. Fameuze NAVO-dubbelbesluit van eind jaren 70. En dat was iets dat heel veel mensen beroerde, want dat was de grootste betoging ooit in dit land. 400.000 mensen, daar kunnen we alleen vandaag nog van dromen. En vaak wordt gezegd, ja, het heeft niets opgelost of het heeft niets veranderd. Wat niet klopt natuurlijk, want kort daarna is er een akkoord gesloten tussen de toenmalige Sovjet-Unie en de Verenigde Staten om die kernwapens uiteindelijk die net opgesteld waren, weer te ontmantelen. Dus in 89 zijn die dan weer verdwenen. Dus voilà, dat was een successtory, zal ik maar zeggen, voor de vredesbeweging toen.
0: Ja, ik zei het daarnet ook al. Mijn kennismaking was eigenlijk de betogingen in Doel. Internationale betogingen tegen kernenergie. Niet zo lang, denk ik, na de Walk to America, of ik weet niet meer hoe dat dan noemde. Dat was ook vlak ervoor, denk ik. Ik ken er ook wel vrienden dat dan hebben meegewandeld van de ene kant van Amerika naar de andere.
1: Ja, dat was met Paul Duyvet, hè. Dus ja. Voor Moeder Aarde, voor Mother Earth, die dan... dat was een beetje de testsites, hè, ja. De Nevada en zo, en de uraniummijnen. Ja. Dat was zo'n thema, en dan wandelde die echt van de oost naar west, of west naar oostkust, dat weet ik niet meer, maar ja.
0: Ja, daarachter hebben we natuurlijk, we zijn het ook net nog de bomspotting gehad, waarvan dat de laatste actie toch ook al 15 jaar geleden was. Misschien voor de jonge luisteraars nog eens uitleggen hoe dat zat eigenlijk.
1: Ja, dat waren acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè. Dus in Kleine Brogen liggen nog altijd, want die lagen er al vroeger. Die zitten daar, of die bommen liggen daar al van begin jaren 60, de B-61-bommen. Nu zijn dat B-61-12 exemplaren. Dat zijn kernwapens die op dit ogenblik, degene die daar nu liggen, 3 keer de kracht van de bom hebben van die Hiroshima heeft vernietigd. En ja, dat waren... ja, ik ben mijn draad kwijt. Maar goed, het was een... acties om eigenlijk...
0: Wat rond toen ook scheelde...
1: Wel, die bommen, daar wordt geen enkel publieke verklaring over gemaakt.
0: Dat was het toen. Hè? Op die moment was het een publiek geheim, was het maximum dat je het kon noemen, maar het eigenlijk altijd ontkend dat er iets lag. Meestal werd er niks gezegd.
1: Als je zelf in het parlement een vraag stelt aan de minister, de betrokken minister, zal die altijd zeggen, we bevestigen nog ontkennen dat er kernwapens liggen. Dat is zo het standaard zinnetje. Dat is ook zo voor Nederland, voor Duitsland, Italië en wellicht ook in Turkije. Dat zijn de 5 Europese landen die ja, dat zijn Amerikaanse bommen, huisvesten. En voilà, en die bomspotting was nu net om, zogezegd, die bommen te gaan zoeken. Hè, en dat te openbaren en dan ook te kunnen aanklagen, hè, dat die daar liggen.
0: Ik denk dat dat toch een beetje, dat het echt wel doorbroken is, dat het iedereen was er op den duur wel overtuigd dat ze er waren. Hè. Ik denk dat toch wel een van de grote overwinningen is van de campagnes. Het is inderdaad wel zo dat soort, het volk dat zich verenigt rond zo'n dingen minder is op dat vlak de Palestina-beweging nu, is dat een beetje de opvolging van de vredesbeweging zoals we die toen kenden?
1: Maar je hebt verschillende golven gehad. Hè? Dus als je kijkt naar de geschiedenis na de kernwapens, had je de golfoorlogen. He, er waren grote manifestaties al met de Eerste Golfoorlog, he, om daar tegen te verzetten. De Tweede natuurlijk, dus die fameuze grote wereld, dat was eigenlijk de grootste betoging op wereldniveau dan. He, de betogingen van, als het goed voor 15 februari 2003, waar in België toch ook een kleine 100.000 mensen op straat waren. Dat was ook de vredesbeweging die dat organiseerde. En wat we nu zien, zeker de studentenbeweging daarin, want je hebt die studentenbezettingen gehad rond Palestina, is een beetje het Vietnam-moment, zou ik zeggen. He, ook in de States, die encampments, zoals dat heet daar, waar ook trouwens een prachtige film over bestaat, en waar het begonnen is, waar studenten eigenlijk de campussen bezetten om te protesteren tegen de banden die er tussen universiteiten zijn met Israëlse instellingen die zich schuldig maken aan bezettingspraktijken. En dat is het Vietnam-moment. En ik merk wel dat via Palestina dat ook een breder kader krijgt. Hè. Er is in Gent bijvoorbeeld, aan de Universiteit in Gent, Stop Funding Genocide, een groep die dan een debatavond organiseerden over de militarisering van de academische wereld, want dat is natuurlijk een belangrijk thema nu. En daar waren meer dan 200 mensen, dus dat was echt heel goed bevolkt. En je merkt wel dat dat eigenlijk zeer politiserend werkt voor een deel van de generatie studenten. Dus ja, daarom dat ik zeg het Vietnam-moment.
0: Hè. Ja, en ik denk dat we hetzelfde zien een beetje, tot mijn grote vreugde, wat we met de klimaatbeweging, vooral de klimaatjongeren, hebben gezien, is dat ze niet in hun niche zijn gebleven, maar echt wel de linken hebben gelegd in de achterliggende problematiek, namelijk kapitalisme toch in eerste instantie. Ja. Ook dat denk ik dat een hele goede zaak is. Hè?
1: Ja, dat gaat samen. En kijk, dat is, we gaan zien waar het naartoe gaat, maar er zijn ook in Duitsland bijvoorbeeld, waar het zeer vlug gaat, hè, de hele militarisering. Want daar gaat Duitsland op zijn eentje. Hè. Duitsland heeft gezegd, Merz, de bondskanselier, we willen het sterkste leger van Europa opnieuw worden. Wat eigenlijk verbijsterend is, dat soort uitspraak in het licht van de geschiedenis. Maar ja, dat is echt wat er nu gebeurt. En daar heb je dus een grote, er is ook een soort van legerdienst, de vrijwillige legerdienst, die ook bij ons bestaat. Maar als die niet voldoende ingevuld wordt, dan kan die verplicht worden gemaakt. En dan heb je die Schülerstreiks. Hè. Dus dat is een beetje gelijk die klimaatactivisten die stakingen deden. En de eerstvolgende is in Duitsland opnieuw op 20 november, als ik het goed voor heb. En men wil dat echt als een Europese beweging maken. Dus waar ook normaal gezien Belgische studenten aan zullen meedoen.
2: Viel dik tegen, hè, die vrijwillige legerdienst in Duitsland. Toch beduidend minder volk op ingetekend en ze hebben...
1: Ja, maar dat is het net. Hè. Dus Duitsland zit natuurlijk met die geschiedenis. Hè. Dus

0: En om het jaar daarna te kunnen intekenen op een legerdienst. Waar maar 500 plaatsen voor zijn. Ja. Dus dat is ook een propagandamiddel.
1: Ja.
0: Maar vooral, het gaat over 2000 euro netto per maand. Dus je bent afgestudeerd na de humaniora. Je staat voor je studies. Je bouwt een sabbatjaar in als legerdienst. En je, op jaarbasis verdien je dus 24.000 netto. Ik bedoel, ja, wat wil je nog meer?
2: Op de deur, Jasper, ja. Kon je daar zo, gelijk als in Amerika in het vaarwater, dat je... Dat zie je bij een heel groot deel van de bevolking, bij de zwarte gemeenschap, is eigenlijk de enige manier om nog iets van sociale mobiliteit, klassemobiliteit te hebben, is dan gewoon in het leger gaan, omdat je dan kunt gaan studeren en dat je eigenlijk gewoon de normale rechten krijgt dat iedereen zou moeten krijgen. Die krijg je dan zo. Ik denk dat inderdaad de populariteit wel een beetje bepaalt. Over Duitsland toch iets anders. Opmerkelijk is toch ook dat we in Duitsland jarenlang het land van de Zwarte nul, van de zwarte nul, er mocht absoluut in de boekhouding niet in het rood worden geschreven. Zeker niet voor sociale zaken, er was nooit geld voor. En nu wordt dat gewoon totaal losgelaten en er mag ongebreideld geleend worden voor de oorlogsmachine. Het is echt...
0: Ja, dat is de fameuze schuldenbremse, hè, die men nu loslaat. En dat is uniek voor in de recente Duitse geschiedenis, wat dit gebeurt. En dan zie je wat de prioriteiten zijn. Hè. Dus niet bij de COVID-crisis, niet voor sociale, wat dan ook, maatregelen. Duitsland bijvoorbeeld, openbaar vervoer, legendarisch, werkt niet, omdat er onder geïnvesteerd is. En plotseling kan dat dus voor het militair apparaat. En het gaat over vele, vele miljarden. Hè. Dus het Duitse militair budget wil men op korte termijn tegen 2029 naar 3,5% directe militaire uitgaven en 1,5% defensie-gerelateerd, dus die 5%. We willen dat bereiken tegen 2029. Dat gaat over bijna 180 miljard euro. Hè. Dus ook voor Duitsland is dat een enorme som geld. En dat is geleend geld. En het feit dat Duitsland zo de knip op de beurs hield, maakt dat ze eigenlijk zich kunnen permitteren om wat meer schulden te maken dan bijvoorbeeld ons land. Hè. Wij zijn niet meer zo kredietwaardig. Hè.
2: Nee.
0: Dus elke miljard die er extra gaat naar het militair apparaat, dat kunnen we niet via leningen of via schulden, dat moeten we dan ergens anders vandaan halen. Dus vandaar het verschil. Bij ons gaat dat zeer duidelijk ten koste van andere overheidsbestedingen. Dus dat is een kannibalisering, zou ik maar zeggen, van het overheidsbudget richting militair apparaat. Hoofdzakelijk.
2: Voilà, de militarisering, daar gaan we het subiet meer over hebben. Want waarom dat je hier bent natuurlijk, Ludo, is omdat je een boek hebt geschreven over de NAVO. Dus daar gaan we het subiet over hebben. Maar eerst spelen we een plaatje.

Sarah.

0: Voilà, voilà. De militarisering staat niet stil. We hadden het daar al over. De NAVO staat in het midden van de actualiteit. Er is net een top geschreven, maar je hebt daar ook een boek over geschreven, Ludo. De richt zich vooral over al de mythes die over de NAVO bestaan.
1: Ja, het boek heet NAVO, mythes, macht en militarisme. Dus het gaat eigenlijk over drie aspecten, maar het is wel opgebouwd rond die mythes. Ik heb een aantal mythes. Bijvoorbeeld de eerste mythe, en ik bouw dat ook chronologisch op, hè, ze worden chronologisch naar elkaar gezet, is dat de NAVO een alliantie is van democratische staten. En we hebben natuurlijk gezien waar de huidige NAVO-top doorging in Ankara, waar het er allesbehalve democratisch aan toe gaat. Hè. Daar zit daar nu vol met politieke gevangenen. Selahattin Demirtas bijvoorbeeld, een Koerdische leider die al een paar jaar in de gevangenis zit. Er zijn ook andere opposanten die worden opgesloten, burgemeesters die van hun post zijn verwijderd en vaak opgesloten. Dus, en ik heb het ook een beetje aan de lijve ervaren, want ik was afgelopen week in Istanbul. Er was een tegentop, we doen dat traditioneel zo, internationaal. En bij aankomst in de luchthaven in Istanbul werden we meteen eruit gepikt, 2 uur ondervraagd. En toen dacht ik, ja, dit zal niet verder gaan. Hè. Maar we werden toch doorgelaten, maar een aantal andere internationale activisten die ook aan de conferentie wouden deelnemen, zijn effectief tegengehouden. Die hebben daar een nacht op de luchthaven doorgebracht in een soort afgesloten ruimte en dan zijn die teruggestuurd, gedeporteerd. Om een voorbeeld te geven, maar dus ook in Ankara waren alle acties tegen de NAVO verboden en daar zijn dus 200-tal mensen, activisten, gearresteerd, wat geen abnormaal gegeven is in Turkije, want ik volg dat land op zich ook uit persoonlijke belangstelling al heel lang. En dus niet op de minste beschuldigingen. Hè. Sommigen zijn beschuldigd van terrorisme, wat soms, als dat tot de rechtszaak komt, jarenlange gevangenisstraf kan opleveren. Voilà, het is een klein voorbeeldje, maar als je de hele geschiedenis van de NAVO bekijkt, merk je dat het, om één voorbeeld nog te geven, Portugal was een stichtend lid in 1949, als de NAVO is opgericht. En het was toen een dictatuur, Salazar inderdaad.
0: Ja.
1: Dan heb je de Griekse kolonelsregime gehad, waar de NAVO weinig en of niets over zei. En gewoon deed alsof de neus bloedde. Hè. En hetzelfde voor Turkije, die 3-tal staatsgrepen heeft gekend waar men nooit iets over zei. Ja, en zo kan je maar voortgaan. En de staatsgrepen, het koloniaal systeem enzovoort. Dus ja. Maar dat is het zelfbeeld dat de NAVO graag van zich schept. We zijn nu opnieuw in de laatste verklaring van Ankara. An alliance of free and democratic nations. Hè? Maar ja, als je kijkt naar Trump bijvoorbeeld en zo, dan denk je.
0: Ja, en Mark Rutte trouwens. Ja. Maar bon, ik daar misschien over, misschien moeten we daarover beginnen, want het is natuurlijk nu de voorzitter van de NAVO. Die zijn ouders zaten ook in een politieke partij. Ik weet niet of je dat weet, Ludo?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Die partij die bestaat nu onder de NP, de Nationalistische Partij van Nederland. En die hadden eigenlijk één programmapunt en dat was anticommunisme. Dat is wat dat die toen deed, daar is hij mee opgegroeid. En,
1: dat is toch altijd goed gebleven.
0: Voilà, dan, ja. Het is een super ambigu figuur, maar dat zit er duidelijk toch nog in.
1: Ja.
0: Nu, we hebben het er straks ook gezegd, Trump heeft daar in het slotmoment voor de pers gezegd dat there was a lot of love in the room. En hij eindigde met the world is doing great. Misschien moet het lijkt mij ook een mythe, of ze zien hier dat dan verkeerd.
1: Ja, maar ja, Trump is een ongeleid projectiel. De ene dag zegt hij zo, en de andere dag weer anders. Dus dat is, voordat de NAVO-topper was, heeft hij heel zwaar uitgehaald opnieuw naar de Europese staten, omdat hij nog altijd niet hun fair share zouden doen. Hè, terwijl ze natuurlijk onder zijn aansturen en onder zijn druk net naar die 5% moeten gaan. Hè. Dus voor militair uitgaan, wat dus echt over vele miljarden gaat. Terwijl de NAVO nu al samen goed is voor 55% van de wereldwijde militaire uitgaven. Dus voor al die verhogingen. Dus dat wil zeggen, ja, voor wat dient dat allemaal? Hè? Dus dat is niet alleen voor verdediging natuurlijk. Dat is echt NAVO, een economisch blok, om toegang te krijgen tot grondstoffen, om de rivaliteit aan te gaan. Ze gebruiken dat woord ook, hè, met China bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ik ben in 1980 geboren en mij is dan altijd voorgespiegeld, ja, de NAVO, dat was normaal, want aan de ene kant hadden de USSR, toen moest er een tegenhanger zijn. Dat werd dan een beetje raar natuurlijk in 1989 na de val van de muur en dan na de val van Rusland, omdat ze effectief altijd blijven bestaan. Maar sindsdien veel vrede hebben ze niet gebracht, denk ik. Daar hebben we dan ex-Jugoslavië nog gekend. Wordt het niet vooral gebruikt om organisaties dat misschien niet perfect zijn, maar toch nog wel democratisch voor een stuk zoals de Verenigde Naties buitenspel te zetten? Is dat niet een beetje het doel van de NAVO?
1: Kijk, de NAVO is altijd een van de belangrijkste redenen voor het bestaan van de NAVO. Een belangrijke reden, niet de enige, was eigenlijk voor de VS om de controle uit te oefenen over Europa. Er zijn mensen als Brzezinski bijvoorbeeld, dat is een bekende, invloedrijke adviseur geweest, National Security Advisor, onder Carter, maar nadien ook nog heel belangrijk geweest. Heeft dat letterlijk gezegd, na de Koude Oorlog moest de NAVO voortbestaan om eigenlijk die projectie, die machtsprojectie, en Rutte heeft dat trouwens in maart voor een Amerikaans nieuwskanaal, Newsmax, dat is een heel rechtskanaal, bevestigd, hè, dat de NAVO dient voor de verdediging, hè? Dus de alliantie voor de verdediging tegen een agressie, maar ook om de VS, het is ook een instrument voor de VS, zo zei het letterlijk, voor de projectie van de macht van de VS in de wereld. En bijvoorbeeld de hele uitbreiding van de NAVO, want bij het einde van de Koude Oorlog waren er maar 16 landen, dan er was toch binnen het establishment discussie, moeten we die NAVO nu nog houden, want de tegenstander is weggevallen. Heeft men gezegd, ja, er is instabiliteit en dan was het terrorisme en weet ik veel allemaal. Maar dan is het aantal leden verdubbeld. Hè. En een van de redenen om die landen, die voor Polen, Hongarije, Tsjechië als eerste ronde erbij te hebben, volgens Brzezinski. Brzezinski zei letterlijk, ja, dat zijn landen met andere veiligheidspercepties. Hè. Die hebben natuurlijk hun geschiedenis ten aanzien van Rusland. En dat betekent dus, als we die erbij halen, die zijn veel pro-Amerikaanser. En, zegt hij, dan helpt dat ook ervoor zorgen dat Europa niet op geen eigen koers vaart. Hè. Dan is Europa verdeeld. En dan zij verdelen en heersen en dan controleren we eigenlijk de situatie in Europa. En dat is een van de redenen waarom dat de NAVO is blijven voortbestaan. En dat is ook eigenlijk vastgelegd in wat men noemt de Wolfowitz-doctrine in 1992. Wolfowitz was defensie later, dat was een van die neocons in de periode van Bush, de Bush junior. En de Wolfowitz-doctrine zegt duidelijk dat na de Koude Oorlog primaire streven van de Verenigde Staten moet zijn om de unilaterale dominante macht in de wereld te blijven. En de NAVO was daarin mee een instrument, moest daarvoor ingeschakeld worden. Dus dat is een heel belangrijke reden waarom dat de NAVO eigenlijk niet gestopt is met bestaan, hè, maar dus voortbestaan heeft en zelf zich uitgebreid heeft en eigenlijk gemondialiseerd is.
2: Mag ik even iets over een thee zeggen?
0: Uiteraard.
2: We zitten nu bij ander water.
0: Okay.
2: Dat één water met...
0: Moeten we even inlichten, Ludo. Ook de droogrest van water is heel belangrijk voor thee. Welke thee dat je zet, dat beïnvloedt namelijk de smaak. Ludo is expert koffie, dus we proberen hem een klein beetje bij te scholen op het vlak van thee.
2: Ook bij koffie speelt dat... Ja.
1: Kijk, water is belangrijk bij koffie, ja, tuurlijk.
2: Dus een lage droogrest is aangeraden. En waarom? Dat hebben we nog niet besproken, Anthony.
0: Omdat het smaakmoleculen niet kapot maakt of zo?
2: Dus de droogrest zijn de mineralen en zouten die overblijven nadat je dat helemaal leeg kookt. Dus het is bijna niks, maar dat is toch iets. De smaak van thee, koffie en andere dingen zit in de mineralen. Vandaar de bubbeltjes op de thee, als ik dus het water opgiet en dan de thee uitschenk in het schenkkannetje, dan komen er soms belletjes op. Dat is een goed teken, want het zijn de mineralen die die belletjes vormen.
0: En je wilt niet te veel vreemde mineralen erbij dan uit?
2: Daarmee dat er ook belletjes op je plas zitten als je in de pot pist. Hè? Dat is dus wat schuimig, dat is de mineralen. En als daar... Hoe minder mineralen er in dat water zitten, hoe meer plaats er is voor de smaakmineralen uit de thee.
0: Voilà.
2: Of koffie.
0: Zomaar even tussendoor, tussen de NAVO en
2: voor de vuist weg.
0: Militair apparaat. Wil jij er nog een plaatje achter spelen? Dan doen we even een pauze, Jasper.
2: Ja, ik doe dat.
0: Voilà. Hier leerde alles, hè. Heb je zin aan het spelen? Ik zou zeggen, denk je dat je op plan 3 zat? Had je de groene of de gele? Voilà.
2: Dat is onze lief, Scratch Perry.
0: Voilà. Nou, ik had hier ook geen klaarstaan van hem.
2: Ja, dat is een beetje.
0: Ja.

0: voilà, voilà. U bent nog steeds op Petit Salon, Radio Centraal 106.7. En behalve thee, verse thee en verse koekjes, hebben we ook een gast, Ludo de Brabander van Vrede, VZ2. Hij heeft een boek geschreven over de NAVO. We gaan er natuurlijk mee voort. De NAVO, drijft het alleen op het militair-industrieel complex? Of is het echt zo het kapitalisme waar dat Amerika dan zo'n beetje het vlaghoofd van is, dat dat echt wel nodig heeft? En is dat de reden dat dat blijft voortleven door de decennia heen?
1: Ja, het is beide, hè. Het is natuurlijk het instrument of het platform of het orgaan bij uitstek van het militair-industrieel complex. Dat is ook gebleken nu met de top in Ankara. Hè, dus je weet, Rutte heeft bij zijn aantreden gezegd, we moeten naar een oorlogsmentaliteit en we moeten naar een oorlogsindustrie. Dat is het discours dat tegenwoordig gehanteerd wordt. Hè. Als je dat vergelijkt met een aantal jaren terug, is dat toch wel serieus veranderd. En nu is er voor heel veel miljarden aan contracten getekend. Hè. Er was ook een wat men noemt een defensieforum, want men gebruikt altijd het woord defensie, maar er is natuurlijk weinig defensie aan. Dus die AWACS bijvoorbeeld, dat zijn zo radarvliegtuigen die worden vervangen. Dat is al per vliegtuig 450 miljoen, dat soort zaken. Hè. Dus munitie, drones, voor vele miljarden hè, systemen. Maar natuurlijk, het is ook een politiek orgaan in de zin dat het eigenlijk, ik zeg altijd, de NAVO is de militaire arm van een economisch blok, hè, het westerse blok. En als je de terminologie bijvoorbeeld die men gehanteerd heeft, er is ooit een rapport gemaakt rond het jaar 2020-2021, ter voorbereiding van een belangrijke NAVO-top in Madrid in 2022. En daar sprak men over strategische rivalen. Hè, strategische rivalen, en dan had men het over Rusland, maar voor het eerst ook over China. En het woord rivalen zegt genoeg. Hè, een rivaal, daar werk je niet mee samen, dat is om uit te schakelen, daar ben je mee in competitie. Weet ik veel, hè? Maar je merkt wel heel goed, of heel duidelijk, denk ik, dat de NAVO is gemondialiseerd, hè, na de Koude Oorlog. Heeft allianties aangegaan in allerlei, bijvoorbeeld de Istanbul Cooperation of de Mediterranean Dialogue. Dat is altijd groepen van landen, clusters van landen die samenwerken met de NAVO. En je merkt dat dat altijd wel op een of andere manier ook een economische link heeft. En hè, toegang tot Afrikaanse grondstoffen, trouwens, Franken is... men wordt, in Nederland ook nu, hè, wordt openlijk gezegd, we moeten zorgen dat onze bevoorrading, grondstoffenbevoorrading, wordt gegarandeerd en verzekerd. Hè, die kritische mineraal die men nodig heeft en zo. En dus dat militair instrument moet eigenlijk de garantie vormen, het machtsinstrument bij uitstek vormen, om die toegang te kunnen verzekeren. Maar het probleem bij dit soort discours en bij dit soort politiek, is dat dat ten koste gaat van het internationaal rechtssysteem zoals dat ontstaan is uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, het VN-systeem, waarin duidelijke regels bestaan. En je merkt dat ook in... men is heel duidelijk en zogezegd principieel ten aanzien van Rusland, want Rusland heeft een agressie gepleegd in Oekraïne, is een inbreuk op het handvest van de Verenigde Naties. Maar als je dan ziet hoe dat men Israël blijft soigneren en als een normale partner beschouwt, want Israël heeft een permanente vertegenwoordiger nog altijd in het NAVO-hoofdkwartier, bijvoorbeeld. Hè. Men drijft er nog altijd handel mee, wapens worden nog altijd geleverd en zo. En terwijl Israël heel duidelijk boter op het hoofd heeft wat betreft het internationaal recht, oorlogsmisdaden pleegt, genocide, noem maar op. En je ziet dus dat het internationaal rechtssysteem eigenlijk geen enkele maatstaf nog is. En ook niet meer wordt gebruikt als referentie voor ons politiek handelen. En dat is het drama. Hè. Dus je krijgt in die oude moeilijke balans tussen machtspolitiek en recht meer en meer de nadruk, de balans die doorhelt richting macht. Hè, de machtspolitiek die belangrijk wordt. En Trump is daarvan in zijn denken, dat transactioneel denken, waar hij heel duidelijk economie en militaire samenvoegt, bij uitstek de persoon, de personificatie daarvan.
0: Ik heb misschien nog twee mythes, andere mythes, dat ik ook zeker nog eens wil aankaarten. Eén over de oorlogseconomie. Er wordt gezegd, vele investeren in wapens, dat is goed voor uw economie. Los onder de gevolgen daar nog van. En natuurlijk de andere, die dat er eigenlijk nog voorkomt, investeren in wapens brengt vrede.
1: Ja, ik ruik even aan de
0: thee. Ja, dat doen wij er allemaal. Ik had dat nu ook doen. We zullen... Mijn goeie, Jasper, goeie. Ja, voilà. Er komt een klein theebeetje tussen de beste luisteraars. Ik kan ze bieden vragen en alles. Dan kom ik niet over eens te laten.
1: Probeer ze te opbouwen.
2: Dus de eerste thee die we hebben gedronken was een oolong. Een eerder groene oolong. En nu drinken we ook een oolong thee. Maar zoals ik gezegd heb, was de eerste ten beste van de brol. En deze is echt een hoogstaande oolong. Uit 2016, al 10 jaar oud. Maar zoals met veel dingen Als het de originele kwaliteit goed is, kan je dat ook lang bijhouden.
0: Voilà.
1: Dus dat is zo'n beetje als de wijn. Hè? De goede wijn die je dan heel lang kan laten liggen.
2: Ja, en bij sommige thees, maar daar kan ik misschien een wiettopgewijs straks iets over zeggen. Wordt het zelfs veel meer waard na tientallen jaren.
0: Wijn wordt ook gefermenteerd. Thee wordt ook gefermenteerd. Hè? Het is ermee, dus dat is natuurlijk, speelt wel mee.
2: Ja.
0: Voilà, dus we gaan terug naar de vraag. Investeren in wapens brengt vrede.
1: Ja. Kijk, daar zit je met het veiligheidsdilemma. Hè? Dus het is eigenlijk evident. Als één land of een groep van landen zich bewapent, dan gaat de andere zich bedreigd voelen. Hè? Degene die zich geviseerd voelt, gaat zich bedreigd voelen. En wat gaat die doen? Die gaat hetzelfde doen. En dat is het mechanisme van de Koude Oorlog. Hè? De ene bewapent, de andere wapen probeert dat in te halen. En zo krijg je een soort wedstrijd. Hè? En dan spreekt men over wat, ja, dat noemt dan een veiligheidsdilemma. Hè? Je gaat zodanig investeren in wapens om veilig te worden, terwijl je eigenlijk vooral onveiligheid krijgt als resultaat. Hè? Zeker als er kernwapens in het geding zijn. Dus dat is inderdaad een mythe. Hè? Dus de veiligste politiek is dat je ontwapent. En dat is niet naïef. Hè? Kijk naar Frankrijk en Duitsland. Die hebben 3 bloedige oorlogen uitgevochten. Hè? 2 daarvan in de 20e eeuw. En vandaag is iedereen het erover eens dat tussen Frankrijk en Duitsland onderling dat je dat best kan doen, dat er geen militairen nodig zijn aan de grens, geen militaire basis, en dat ze zich niet moeten bewapenen tegenover elkaar. En waarom? Omdat de krachtigste veiligheidsinstrumenten zijn politieke en economische samenwerking. Moest je dat gezegd hebben in 1945 of in 1946, zou iedereen je gek verklaard hebben. Vandaar dat ik zeg, bouw een toekomstperspectief in ten aanzien van Rusland. Hè. Probeer nu al te werken aan dat soort model, ook ten aanzien van Rusland. Het zal altijd onze buur blijven. In plaats van nu te investeren in wapens, dan krijg je toch een reactie daarvan aan de andere kant. Kan je beter kijken, hoe kun je weer tot ontwapening komen en vertrouwen creëren tussen die twee groepen van landen, hè, of landen. Ja.
0: Het tegenstelde zien we gebeuren nu, zeker met Rearm Europe, het project van de commissie. Mark Botinga, Europees parlementslid, zegt daarover, ja, dat is een heel groot probleem, die oorlogseconomie, want ofwel ga je dan gewoon constant moeten oorlog voeren, want als er vrede is, geraak je in een economische diep, dat heeft geen toekomst.
1: Ja, dat is natuurlijk het groot probleem. Hè. Nu merk je heel duidelijk dat Wat dus Rutte de oorlogseconomie noemt, hè, dat we ons daar moeten in transformeren. Ook typische sectoren die normaal civiele productie doen naar oorlogsproductie. Ja, dat alleen maar kan renderen als je blijft oorlog voeren. Als die wapens gebruikt worden of als daar een afzetmarkt voor is. En dat is het risico natuurlijk dat je dan een soort belang creëert bij een bepaald deel van de industriële sector, namelijk produceren van wapens. En dat die dus er ook belang bij hebben dat daar een oorlog bij hoort. Hè? Of tenminste groeiende spanningen, waardoor die wapens tenminste een afzetmarkt hebben.
0: Maar dat is toch wat we quasi letterlijk al gezien hebben vorige eeuw.
1: Ja, de geschiedenis herhaalt zich in deze. Hè? Dus dat is ook zo. Hè? En we hebben ook altijd gezien dat, ook in de vorige eeuw, dat bewapening geen veiligheid brengt. Hè? We hebben in de jaren 70, 80 was er danige wapenwetloop. En dat was ook met kernwapens, dat we op een gegeven moment in de twee blokken ongeveer samen goed meer dan 70.000 kernwapens hadden. Dat was een arsenaal. Dat waren zeer krachtige kernwapens. Sommige daarvan waren tientallen keer de kracht van de bom die Hiroshima vernietigde. Dus dat wil zeggen, als je die allemaal zou, moest er een oorlog uitbreken en krijgt, en dat wordt een kernwapenoorlog, ja, dan vernietig je letterlijk, hè, letterlijk de aarde. Hè. En je kan zelf verschillende keer de aarde met dat arsenaal vernietigen. Zo groot was de explosiekracht. En dat is natuurlijk waanzin. Hè.
0: Op dat vlak is er natuurlijk die grote link met vorige eeuw, met de Koude Oorlog en die opbouw van de wapens van alle landen dat erbij betrokken waren. Nu zitten we natuurlijk in een polycrisis, waarbij dat er nog eens een klimaatcrisis en ramp bovenop komt. Maakt het allemaal niet gemakkelijker? Heeft dat invloed op elkaar? Speelt dat op elkaar in?
1: Ja, tuurlijk. Hè. Dus op verschillende manieren. Hè. Het feit dat men nu bijvoorbeeld vooral aandacht heeft voor wat de overheid betreft en investeren in wapensystemen, in hun legers, dat gaat, zoals ik al zei, ten koste, dat kan niet anders, met beperkte middelen, zeker in België, ten koste van uitgaven die bijvoorbeeld nodig zijn voor sociale bescherming. Of voor klimaatmaatregelen. En dus wat doe je eigenlijk? De echte grote noden. Je hebt een aantal grote crisissen mondiaal. Hè. De klimaatcrisis is natuurlijk een belangrijke, maar je hebt ook de groeiende kloof tussen rijk en arm. Je hebt de problemen van bepaalde economieën in bepaalde landen van het globale zuiden. Als je daar de aandacht voor verliest, dan krijg je bijvoorbeeld migratie is een uitdrukking van soms het water loopt naar het diepste punt. Dus mensen zoeken een beter bestaan. We hebben niet graag migratie. En dus zou de beste manier daarvoor zijn zorgen dat de mensen niet zich verplicht voelen om te migreren. Of het nu over oorlog gaat of over economische of sociale wantoestanden. En als je daarin investeert, krijg je natuurlijk automatisch een effect op die globale uitdagingen. Maar hoe langer dus het feit dat wij daar geen middelen voor uittrekken en tegelijkertijd door de groeiende militarisering groeiende competitie krijgen tussen de verschillende machtsblokken, maakt natuurlijk dat je ook geen samenwerking hebt om die echte uitdagingen van onze veiligheid of voor onze veiligheid, en ik denk vooral klimaat, maar ook de kernbewapening, want er is weer een groei van kernwapens en een groeiende investering ook daarin, ja, dat je dus eigenlijk een soort zwaard van Damocles aan het creëren bent die een hypotheek legt op de toekomst, de duurzame toekomst van onze planeet. Ja.
0: Ik wil het gebied nog even mee hebben. We hebben nu uitgebreid geanalyseerd wat er gebeurd is. Wat hebben we ertegen kunnen we doen? Hoe moeten we met de NAVO omgaan? En ik wil het erachter zeker mee ook nog eens over, met u hebben over de afrekening van de Vlaamse regering, denk ik, met VZ2 Vrede, hoe dat jullie daarmee omgaan. En dat doen we zo meteen.
3: Everything comes from Africa, everybody is from Africa, and everybody is going back to Africa. And this is the end of Babylon and the business.

0: The Love, Sunshine, Peace, de mix van Lee Scratch Perry. En natuurlijk, we hebben nog altijd Ludo de Brabander bij ons in de studio op Radio Centraal 106.7. Over de NAVO, we weten hoe dat de Koude Oorlog natuurlijk is afgelopen vorige eeuw. Ja, nu weten we het niet. Hoe moeten we omgaan met de NAVO? Wat kunnen we er tegen doen? Hoe gaan we om met deze daden?
1: Ja, ik hoop dat de bevolking inziet dat bijvoorbeeld het feit dat Trump dat zomaar uit zijn mouw schudt dat we 5% moeten steken aan defensie of aan defensiegerelateerde materie, dat alleen maar kan in ons land ten koste van andere overheidsuitgaven. En dus, kijk, als je kijkt naar het traject, en dat zijn de officiële cijfers van Franken in de strategische visie Defensie 2025, die vorig jaar zijn gepubliceerd. Als je dat optelt, dan zie je dat er dus 28,3 miljard... dus deze legislatuur tot 2029 extra, dus bovenop de gewone uitgaven, dus extra naar defensie gaat, of wat zij defensie noemen. En ondertussen heeft de regering 32 zogezegd bespaard, 32 miljard. Voilà, dat is heel simpel. Ik bedoel, er is geen echte besparing. Er is een overheveling van middelen van allerlei departementen, ontwikkelingssamenwerking, sociale zekerheid, de werklozen enzovoort, pensioenen richting het militair apparaat. Voilà. En dat is dus niet, denk ik, de toekomst die in belang is voor veel van de mensen. Hè. Dus wij moeten beseffen dat er alternatieven zijn, namelijk 1. We moeten investeren in de toegang tot bestaansvoorzieningen van mensen. Dat is niet alleen in ons land zo, maar wereldwijd. En dat creëert menselijke veiligheid, omdat je weet dat er link is tussen sociale wantoestanden, bijvoorbeeld criminaliteit enzovoort. En het andere is de relaties tussen landen. Volgens het principe, ik ben maar veilig als de ander zich veilig voelt. Als jij gaat bewapenen, dan gaat dat ten koste van de veiligheidsperceptie of de veiligheid van de anderen. En dus dat is het omgekeerde van veiligheid, krijg je onveiligheid. Het zijn twee belangrijke principes als alternatief voor de NAVO.
0: Iets waar ik je toch wel voorleggen misschien. Het is niet altijd zo gemakkelijk. Je kan niet zeggen dat volgens de klassieke scheidingslijnen links of rechts stemmen veel invloed zal hebben. Waarmee verwijs ik naar de Irak-oorlog, waarbij dat we bijvoorbeeld zagen dat weliswaar New Labour, maar toch Labour voor de Irak-oorlog was. En dan in Frankrijk met Chirac, de conservatieven zaten eigenlijk tegen. Ja, dat is dan ook niet zo duidelijk eigenlijk.
1: Ja, maar dat zegt veel over de sociaaldemocratie in Europa. Hè. Kijk naar Duitsland ook. Boris Pastorius is de grote gangmaker, hè, van die enorme miljardenstroom die naar het militaire apparaat gaat. En dat is een sociaaldemocraat. En je kijkt naar de geschiedenis van de sociaaldemocratie, ook in ons land. Ik bedoel, Willy Klaas was bijvoorbeeld NAVO-secretaris-generaal. Dus hangt ervan af hoe dat je links definieert. Hè. Ik denk wat dat soort sociaaldemocraten doet, is eigenlijk verraadplegen aan hun eigen ideologische principes.
0: Ja. Wat natuurlijk niet de eerste keer was, denk aan Karel Liebknecht en Rosa Luxemburg, maar bon, dat zou ons misschien te ver laten.
1: Ja.
0: Wat staat er op de agenda de komende weken? Er is die antitop geweest, misschien daarover. Wat komt daar dan uit die antitop? Wat gebeurt er daarna?
1: Wel, dat is altijd natuurlijk een manier voor de vredesbeweging. We doen dat nu al sinds 2009. Toen was er een NAVO-top in Straatsburg. Die is nogal serieus uit de hand gelopen toen. Dat was een zeer chaotisch verlopen tegentop, zou ik maar zeggen. Als gevolg van de politieoptreden. Was ook een massale opkomst. Maar voor ons is het een manier om elke keer onze boodschap opnieuw naar buiten te brengen, om het debat aan te wakkeren en eigenlijk om te proberen het vredesnarratief te plaatsen als een alternatief voor het oorlogs- of militaristisch narratief. En om dat kenbaar te maken. Maar tegelijkertijd natuurlijk, een vredesbeweging is een internationale beweging. Dat opent ook altijd de deuren van contacten, netwerking en zo. En dat is altijd handig voor allerlei acties. En als erop hangt, bijvoorbeeld, zoals ik al zei, die grote internationale beweging in 2003 tegen de oorlog in Irak. Hè, toen bijna 700 steden wereldwijd mensen op straat kwamen. Dat is natuurlijk omdat er onderling veel contacten zijn tussen al die vredesbewegingen. Hè. We proberen op die manier onze beweging als massale beweging te tonen. Voilà. Maar dat is natuurlijk conjunctureel, ja.
0: Ik wil misschien nog iets anders voorleggen. De haven van Antwerpen. Ik denk dat we veel dichter bij de problemen zitten dan we denken vaak door de haven van Antwerpen. In de tijd, de eerste levering, uranium is via de haven van Antwerpen en een Duits bedrijf, met een Italiaanse, maar dat is dan echt niet gepasseerd, zo naar Israël gebracht. Nu zagen we iets gelijkaardig met een gastanker die hier vertrokken is in de haven van Antwerpen naar een Russische haven waar eerder al twee mijnen waren ontploft in een boot. Op die boot die hier is vertrokken zijn ook twee mijnen aangetroffen. Er wordt gezegd Westerse NAVO-mijnen. Zijn we hier een pion in dat geopolitiek steekspel?
1: Ja, dat zijn allemaal dossiers die... Ik denk dat er één belangrijke rode lijn is natuurlijk, dat haven een zeer belangrijke transporthub is, hè, voor Europa. We hebben dat gezien in de aanloop naar de oorlog in Irak, omdat je in Duitsland natuurlijk die grote militaire, Amerikaanse militaire basissen hebben. En er zijn dus grote transportbewegingen gegaan van Duitsland richting de haven van Antwerpen, waar dan al dat materieel verscheept is naar het Midden-Oosten. Dus je ziet, dat toont het belang van Antwerpen als knooppunt. Vandaar, je hebt dat misschien vernomen, maar er is nu ook in de marge van de NAVO-top dat akkoord gesloten over de luchtafweer. En dat is een contract van een paar miljard, hè, voor België, omdat we daar nood aan hebben. En een deel van die luchtafweer moet in Antwerpen worden gevestigd, omdat Antwerpen nu eenmaal niet alleen economisch gezien een belangrijk knooppunt is en handels, voor transport, maar daardoor ook militair heel belangrijk is.
0: Ja, en we kunnen ook wel zien wat de Westerse mogelijkheden op deze moment bombarderen. En dat zijn nog altijd dezelfde soort installaties dat hier in de petrochemische cluster in de haven van Antwerpen ook staan, natuurlijk.
1: Ja, het is een economisch hart, hè. Zo evident is het. En je hebt Antwerpen, je hebt Rotterdam, het ligt allemaal in de buurt. Mm-hmm. Hè. Dus als je daar kan tegen optreden, ja, dan weet je dat je de capaciteit van de capaciteit of de mogelijkheden van de betrokken landen kan aantasten om zich te verdedigen of zich te manifesteren. Ja.
0: Wat staat er op de agenda voor de vredesactivisten de volgende maanden, de zomer en misschien daarachter? Wat zijn momenten waar we naar moeten uitkijken of misschien...
1: Wel, ja, er wordt natuurlijk veel gedebatteerd. Hè. Ik denk, je hebt er even het gehad over de Rearm Europe-campagne. Hè. Dat gaat over 800 miljard die de commissie wil vrijmaken om te investeren in het militair apparaat voor elk van de landen. Dat is 1,5% gemiddeld van het bruto binnenlands product van elk van die landen. En er is een campagne Stop Rearm Europe. Dat is een Europese campagne waar toch een 800-tal organisaties achter staan, die oproep hebben getekend. We hebben afgelopen maand in juni die grote betoging gehad, Welfare Not Warfare. Dat was ook een Europese betoging. Daar waren bijvoorbeeld een grote groep Italianen, want in Italië leeft dat heel erg. Daar is de mobilisatie, zeg ik maar, dankzij ook de vakbonden heel belangrijk. En wat wij nu proberen is om diezelfde graad van mobilisatie te krijgen. Dus we zijn ons aan het beraden over komende acties. Dus er is waarschijnlijk al iets rond die periode van 20 november 2022. En ik vermoed, we hebben het einde van deze zomer contacten met de vakbonden om het te hebben over welke toekomstige acties. Om eerst eens te horen hoe dat zij daarnaar kijken. Hè. Want ik denk nog altijd dat die militarisering bij uitstek ook een vakbondsmaterie is. Gezien het ten koste gaat van alles waar vakbonden voor strijden. En dus, want die militarisering, dat is een economisch luik aan, namelijk die miljarden die daar naartoe gaan. Voilà, we hopen dat de vakbonden daar meer en meer van overtuigd zijn dat dat ook hun strijd is.
0: Ja, ja, ik ben het daarmee eens. Hetzelfde geldt voor de klimaatstrijd. Daar is ook al op dat vlak wel vooruitgang geboekt binnen de vakbonden. Sinds enkele jaren geleden wordt regelmatig het standpunt en de slogan geopperd binnen het ABVV. There are no jobs on a dead planet. Dus er is er wel voortschrijdend inzicht, denk ik, dus op dat vlak.
1: Ik denk de vakbonden stonden al achter die vorige betoging, dus ze staan er wel achter. Wat wij willen is dat zij, bij wijze van spreken, zelf heel uitgesproken de lead nemen.
0: Krijgt,
1: dat ze echt met een grote overtuiging dat dossier opnemen. Ja.
0: Dan is er nog één punt, zoals gezegd, hoge bomen vangen veel wind. En de Vlaamse overheid is nogal revanchistisch uit de hoek gekomen. Net zoals Climaxi werden jullie geviseerd. Misschien moeten we het daar even over hebben.
1: Ja, dus wij zijn met 6 organisaties eigenlijk die geviseerd werden. Hè. Dus naast Climaxi ging het bijvoorbeeld ook over Get Basic, dus dat is de VZW die achter de Wereld Morgen staat. Vredesactie, de collega's, onze vredescollega's van Vredesactie zijn daarbij. Hotem, de headquarters of the movement, zit daarin. En Lavo VZW, dat is een Gentse VZW, die zich specialiseert in directe acties en burgerlijke oorzaamheidsacties en zo. En dat is een verhaal natuurlijk, hè, want er bestaat in Vlaanderen een decreet op sociaal-cultureel werk. Onder dat decreet kan je, daar staat bijvoorbeeld in, dat is eigenlijk om het middenveld te honoreren als een soort democratische actor. Dat is die idee daarachter. Dit komt nog uit de periode van Bert Ancelot, die daar een bepaalde filosofie had. En dat wilde eigenlijk zeggen dat men eigenlijk dat middenveld is een democratische rol. Het aangeven van milieuproblemen, wat dan ook. Hmm. Hè? Dus die kritische rol om dat te honoreren, en dat gebeurt met beleidsplannen. Boah, dat is een hele wetgeving, daar staan allerlei regels onder. En onafhankelijke commissies beoordelen dat. En bijvoorbeeld wij hadden volgens de commissie een zeer positief rapport. En die oordeelde zelf dat wij recht hadden, dat volgens hen wij zelf meer geld zouden mogen krijgen. Ik dacht een 100.000 euro meer dan we nu kregen, wat dus een smak extra geld was, als een soort, ja... invulling van, jullie hebben je werk goed gedaan, een goed goed rapport afgeleverd, hè, dus een vijfjaren beleidsplan. Maar dus we lopen al lang in het oog van de N-VA. Hè. Mm. Dat begon met Oekraïne, ons standpunt daarom. Wij worden door hen dus nogal makkelijk als pro-Putin of Putin-versteer, dat soort koosnaampjes bedacht. En vooral natuurlijk met de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023... Ik had toen meteen een stuk standpunt geschreven om uit te leggen dat dat niet uit de lucht komt gevallen. Dat daar een voorgeschiedenis in is. En als je mensen opsluit in Gaza, dat daar natuurlijk een reactie uitkomt enzovoort enzovoort. En sindsdien, toen heeft de toenmalige minister Jan Bon ons al onder inspectietoezicht geplaatst. Dus dat wil zeggen dat de inspectie, de administratie, een rapport moest maken. Heel onze communicatie moest screenen. En er is een rapport over gemaakt. Wat ons trouwens volledig vrijpleitte, want hij beweerde dat wij Hamas zouden steunen en dat soort zaken. En ondanks dat het feit dat rapport ons vrijpleitte daarvan, gaf hij de administratie opdracht om elke maand een verslag te maken over ons. Dat, wat natuurlijk zeer intimiderend is. En toen is er een nieuwe minister gekomen, Caroline Genet. En de minister moest eigenlijk die evaluaties van die beoordelingscommissies, die adviezen, normaal wordt dat gevolgd. Zij kan daar een beetje op afwijken. En zij, onder druk van de N-VA, ik denk dat er zelf een lijst bestond van meer dan 20 organisaties die volgens N-VA moesten de rode kaart krijgen, of gedeelde rode kaart. En dus ja, om een lang verhaal kort te maken, wij werden beschuldigd van steun aan Code Rood, wat een groep is die allerlei acties voert van burgerlijke ongehoorzaamheid, wat zelf niet waar is, maar goed, los van uw appreciatie of afkeuring van de acties van Code Rood, werd dat de stok om mee te slaan en hebben we dus de helft van onze subsidies kwijtgespeeld.
0: Maar jullie zijn een tegencampagne gestart?
1: Wij hebben een tegencampagne gestart met de betrokken organisaties en de steun van andere organisaties, zoals Hart Boven Hart bijvoorbeeld. We hebben dat tegenmacht genoemd, omdat wij zeggen, ja, als we dit laten passeren, want we zijn ook in de Raad van State getrokken, omdat een aantal wettelijke bepalingen niet zijn gevolgd volgens ons. Maar in elk geval, als we dit laten passeren, ja, dan open je de deur voor wat men noemt het altijd maar doen verder slinken van die publieke ruimte. Dat gaat ook over, u kent het dossier van Apache bijvoorbeeld, dat dan ook bepaalde middelen niet krijgt waar ze op recht op hebben. Dus alles wat kritisch is, dat men probeert monddood te maken en men begint met subsidies. Zo is Poetin ook gestart trouwens. En dus waarbij ons verwijt om pro-Poetin te zijn, denk ik dat degenen die ons daarin aanvallen veel meer gelijkenissen tonen met dat soort figuren dan wij, überhaupt. Maar voilà, maar dus wij denken dat het heel belangrijk is om in belang van iedereen om te proberen die civiele ruimte te vrijwaren. En vandaar dat wij oproepen aan iedereen om tegen dat soort overheidsacties, en er zijn er heel veel al geweest, men probeert ook organisaties te kunnen durven verbieden of kunnen verbieden. Er is een wetsvoorstel van Quintin, dat is op federaal niveau, waar de uitvoerende macht, de macht of de bevoegdheid zou krijgen om organisaties eventueel te verbieden als ze zich zouden bezondigen aan allerlei acties. Voilà. Dus ja.
0: Ik wil u heel erg bedanken voor het komen vandaag, Ludo. Het was een waar genoegen in de studio hier. Mensen vinden alles terug, ook over de campagne, jullie tegenoffensief tegen de maatregelen van de regering, op jullie website. Jullie website is...
1: gewoonvrede.be, maar je hebt ook een website van Tegenmacht. Hè. De Tegenmacht, als je daarop gaat zoeken, dan zie je dus ook wel alle argumentatie.
0: Ik wil u heel erg bedanken, Ludo, en ik hoop dat we elkaar spoedig nog eens zien. Is het niet hier, dan zal het wel ergens op straat zijn. Bedankt
1: heel erg bedankt, en ook voor de lekkere thee. Hè.
0: Dank je wel. Broken like a move, a body breaks to make a shape of time.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Mes amis, est-ce qu'on peut y aller?
3: Ah, bien sûr.
2: Ok, d'accord, d'accord.
3: Monsieur Fulham,
2: ah oui, bien sûr. Je suis allé.

0: Wat zijn we aan het luisteren? Ah, wacht, ja. Deze?
1: Les Jaloux Saboteurs van Maître Gazonga. Soukous.

Ja, ik had er zelf nog geen gevonden dat ik zeker toch wel laten horen nog. Het gaat wel een beetje anders klinken. Het is Cootie Williams noemt het en het noemt Old Man River, Smoke a Little Tea. Tikt er daarvan. Kunnen we die ene thee wel doen?

0: veel thee gedronken? Dat hoor je ook niet. Ah.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat horen we heel goed. Ja,
2: er was hier een probleem met de micro's. U merkte het allemaal al wel. Ik heb hier speciaal voor Dominique. We gaan zo met Dominique verder. Zoals altijd welgekomen in onze warme studio. Dominique, ik had hier, zoals gezegd, ik heb eigenlijk een nummertje klaargezet voor u en voor de lokale politie Antwerpen. Zullen we daar maar
3: even
2: mee beginnen? Ja, voor de sfeer.

0: zijn. Wat is het kut om agent te zijn? Speciaal voor de lokale politie Antwerpen en voor u natuurlijk ook, Dominica. Dat is voor de maters, de Glen Verspeet en de rest van die wende. We gaan even wachten tot voilà, de deurbel gaat. Dus dan kunnen we er subiet om beginnen. Dat komt keigoed.
1: Ik even naar beneden gaan?
0: Ik denk dat hem wel zou komen naar boven. Ik heb hier nog een nummer voor u klaarstaan. Dat noemt Police van de Iron Dubs.
2: Yeah, and this is a warning to the nation, you know? Yeah, to the young generation, like vacation, yeah, you know? Rastafari.

0: Voilà, voilà. U bent nog steeds op Radio Centraal 106.7, uiteraard, zoals u weet. Ondertussen zijn er weer nieuwe mensen aangeschoven aan de theesalon. Dominique, welkom. En je hebt ook een gast meegenomen deze keer.
1: Goedenavond iedereen. Ik heb een gast meegenomen. Eigenlijk is die gast naar ons toegekomen. Een vriendin van mij heeft gezegd, bel nu onmiddellijk naar Ahmed Adera. Die ga jou iets vertellen. En Ahmed Adera is nog niet zo heel lang, denk ik, in België.
2: Ja.
1: Dus dat kan hij best zelf vertellen. En dus voilà, onze gast Ahmed Adera uit Palestina.
0: Voilà, dan doen we dat eerst, Dominique.
1: Ja.
0: Voilà, welkom. De mic is yours.
2: Ja, ik ben Ahmed Adera. Ik kom uit Gaza. Mijn verhaal begon te midden van een harde oorlog in Gaza. Ik bleef in Gaza 8 maanden in deze oorlog. Dus kreeg ik een kans om direct naar België te komen. En het was echt een moeilijk beslis, want ik wil mijn kinderen in Gaza verlaten. Maar in Gaza, ik heb alles verloren. Dus ja, ik besloot om naar België te komen. En ik kom naar België nu. Ik ben ongeveer 18 maanden hier in België blijven, 1 jaar in Antwerpen. En ik kreeg een verblijfplaats en kreeg recht om alle mijn kinderen, alle mijn familie, om naar België te komen met de gezin herinnering. Maar ja, ik heb een probleem met evacuatielist, want de overheid beslist om te stoppen met evacueren van mensen daar. En ik weet het niet waarom, ik weet het niet wat is de reden van de stop van de evacuatielist, want de humanitarian situatie daar in Gaza, het is echt slecht.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet wat betekent deze oorlog, want ik was daar en ik weet het wat mijn kinderen zien elke dag. En het is niet de situatie van mijn familie. Daar is 1400 mensen, ze kregen een geldige visa en ze zullen naar België komen. Ze willen dit doen, maar ze hebben geen manier om naar hier te komen. Dus kom ik vandaag hier om mijn verhaal met jullie te delen. En misschien mijn Nederlands niet goed genoeg om te spreken met het Nederlands, maar ik probeer mijn best te doen.
0: Uw Nederlands is uitstekend. Is er al een reactie van Maxime Prevot?
1: Wel, onze kamerade is met een aantal mensen, heeft hij een open brief geschreven naar Prevot. En die actie is nu bezig. Ik geloof ook dat die vanavond naar het ministerie van Buitenlandse Zaken zouden stappen, maar zij heeft met een aantal instanties een open brief geschreven waar daar duidelijke eisen in staan waarom dat heel veel gezinsleden plotseling, desondanks een visum, die evacuaties die worden gestopt zonder enige uitleg erover. Dus alles blijft mondstil, doodse stilte. En er zijn echt, zoals Ahmed, heel veel families die nu in deze situatie zitten.
0: Ja, die actie is vanavond. We zullen zeker volgende week de minister daarover bellen, ook om daarover te interpelleren. Nu, het gaat behalve uw familie over meer dan 1000 gezinnen.
2: Ja, en kind, wat is het probleem? Ik heb gezien wat Mr. Prevot tegen de camera zegt in het parlement. Toen mensen vragen ze waarom jullie stoppen met de evacuatielist. En die heeft gezegd dat we hebben een probleem met logistiek. En het is niet waar. Want ik ben uit Gaza en ik weet het, de bedoeling van deze oorlog, Israël wil iedereen buiten Gaza te gaan. En we hebben een officieel pagina in Facebook van Israëlische legers. En ze posten in deze pagina, we zijn akkoord met alle mensen. Ze willen vertrekken naar ander land, naar derde land. Maar we willen de consulaat van deze land met ons contacteren. Dus het is heel gemakkelijk als consulaat België in Jeruzalem contacteren met Israël of iets zo. Ze kunnen iedereen naar België brengen. Maar ik denk het is een politieke probleem. Mm-hmm. En kijk, wat is het probleem? Ik begreep wat is de bedoeling van politiek. En ze willen niet meer buitenlanders misschien naar België te komen. Maar het probleem, deze mensen hebben recht. Ze hebben een geldige visa. Dus ja, deze recht van met zijn. En de tijd betekent deze mensen misschien doden toen ze wachten van de beslissing van de overheid van meneer Partyweaver.
0: Hoe kunnen we, Dominique, hoe kunnen we de campagne volgen? Of hoe kunnen we de hoogte blijven van het nieuws daaromtrent?
1: Ik zie nu net, want het is allemaal heel kort op de bal. Ik zie dat die, wacht hoor, de 16e juli wordt die overhandigd.
0: Oh, ah ja.
1: Maar ik dacht, vanavond is er al een actie. Maar ik zeg het, dat is allemaal heel kort op de bal. Maar ik vind de inleiding die de mensen hebben geschreven, vind ik gewoon eigenlijk, dat zegt eigenlijk alles wat dat er bezig is en waarom dat die evacuatie zonder enige uitleg niet wordt doorgevoerd. Ik wil dat wel even voorlezen of...
0: Doe gerust.
1: Ja, dus dat is geachte heer Prevot. Het is met aandacht en ontzetting dat wij kennis namen van uw tussenkomst in de Kamercommissie over de uitzichtloze toestand van de Palestijnse onderdanen in Gaza. Met een visum voor België, die niet mochten rekenen op de voortzetting van Belgische evacuatiemissies uit Gaza. U weet om welke profielen het gaat. Het gaat om mensen van vlees en bloed. Het gaat om overlevers van de meest recente fase van de genocide in Gaza. Het gaat om mensen wiens gezinsleven in België leven. Gezinsleden in België leven, als erkend vluchteling of als Belg. Het gaat om mensen die door de genocide en het Israëlisch slot op de grenzen van Gaza van elkaar gescheiden zijn geraakt. En dus zo begint de brief. En er is wordt een hele campagne rondgevoerd. Er zijn ook al, denk ik, al sinds 2-3 maanden staan er elke dag ook mensen, Palestijnse familieleden, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken met vragen, maar die worden gewoon niet beantwoord.
0: Voilà, dat is al dat voor dat stuk. We gaan dat zeker opvolgen. We gaan Prevot zelf bellen, of toch alleszins zijn perswoordvoerder, en kijken wat ze ervan zeggen. Dan komen we daar de volgende keer op terug. We kunnen je volgen wat jullie doen via jullie Instagram, sowieso, denk
1: ik. Ik ga straks na de uitzending zeggen met wie dat je best contact opneemt.
0: Prima, maar ik wou aan jou toch nog even vragen. We zijn hier nu toch. Misschien nog even een update over alles wat er gebeurt rond de maandagacties, want het gaat wel hard de laatste tijd.
1: Ja. Heel hard. Het is heel hard geweest. En het, bij mij persoonlijk zindert dat heel lang na. Vooral die laatste 3 weken. Ik heb nog nooit zoveel agressie van de politiemacht op vredelievende betogers gezien. En zo agressief dat ik, als ik mijn ogen sluit en ik denk aan die beelden, hoe dat mijn kameraden... of sommige van mijn kameraden door die knok, ik noem dat echt knokploegen, er zijn uitgeknokt met nekklemmen, en terwijl die totaal niks verkeerd hebben gedaan. Dus dat ten eerste. En ten tweede, wij worden nu ook heel erg geïntimideerd door iets anders, namelijk het regent gasboetes.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik heb er nu 3 ontvangen op 8 dagen tijd. Ik heb nog nooit mijn ID moeten laten zien, maar ik sta op die gasboetes vermeld met foto en al, rode cirkel er rond, dat ik aanwezig was op een neutrale plek, bijvoorbeeld op de Grote Markt, of op een actie die we niet hadden aangevraagd. Nu, dat is een beetje betwistbaar, want een van die acties was eigenlijk wel aangevraagd, maar je kan niet altijd 4 weken op voorhand een actie aanvragen. Als bijvoorbeeld een internationale flotilla-actie plaatsvindt, is dat heel kort op de bal spelen. Mm-hmm.